Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het is

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melietsen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Trump wil de komende dagen met de Canadese praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
3: Hallo!

0: kabeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro.

0: De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk langzaam rijden over 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo 4. Daar 10 minuten op onthoud, de spitsstrook is dicht. Van Apeldoorn naar Arnhem tussen de afrit Apeldoorn en de afrit Loenen 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ook daar is de spitsstrook afgesloten. Er hangen takken over de weg. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file. Het oponthoud is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
2: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been al een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
1: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
3: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
1: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 6 kilometer. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 11 kilometer met een kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht, er hangen daar takken over de weg. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Gattermerbroek 4 kilometer file. Je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
1: 105.5. Dit is Blue FM.
2: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: The Kings, All Day and All of the Night. En daarvoor de botterschijf voor deze week hier bij Lou FM. Van dik hout, te veel is niet genoeg. Het is ruim 8:50. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de woensdag aflevering van het Muziekmuseum. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Want tot 12:00 dus het Muziekmuseum. En laten we even de programmering voor vandaag erbij pakken. Straks van 12:00 tot 2:00 de middagmatinee. Niet met Jeanette, een paar vrije daagjes. Maar is er dan geen middagmatinee? Wordt de lunch niet opgediend? Ja, zeker. Broodjes worden vandaag gesmeerd door Ben Ransdorp. Straks dus van 12:00 tot 2:00 de middagmatinee met Ben. Bij deze dus. Goed, welkom bij de woensdageditie van het Muziekmuseum. Ja, ik mis hem. Ik heb het gisteren ook al gezegd. Ik mis hem. De muzikale ochtendspits met Dries. Natuurlijk wel de ochtendspitsmuziek. Nou ja, ook weer niet helemaal de ochtendspitsmuziek. Wel zo af en toe een Nederlandstalig liedje in de non-stop ochtendspits muzieklijst. Maar nee, ik mis dat Hollandse kwartiertje. Dus ja, ik weet niet hoe het met de muziekprogrammeur zit die de muziek programmeert voor de ochtendspits. Maar het Hollandse kwartiertje, ja, ik ben niet de enige die het mist, maar anderen ook. Nou, het is even niet anders. Ik weet ook niet hoe lang Dries nog vakantie heeft. Maar ja, hij zal toch ongetwijfeld een keer weer komen. Denk ik wel. In ieder geval, voorlopig doen we het nog zonder de stem van Dries. 'S Ochtends tussen 7 en 9. Het Muziekmuseum, inderdaad, tot 12:00 geopend. En zo dadelijk de krant van vandaag, de voorpagina van de Stentor. Het uitgebreide weerbericht komt langs. Tussen 10 en 11 een uurtje poldergoud. En het is altijd even spannend op de woensdag. De column van Arnold Bergmans, daar heb ik het over. Zal die op tijd gepubliceerd worden op het scherm, zodat ik hem kan voorlezen? Ja, of heeft Arnold ook zomerrooster, dat hij allemaal bij zichzelf denkt, nou, het zal mijn tijd wel duren, ze zoeken het maar even uit, en die Van Dijk, dan moet hij maar een ander verhaaltje erbij pakken. Nou, nee, het zal ongetwijfeld goed komen, want we kennen Arnold wel als iemand die, nou ja, trouw is aan zijn plicht, om dat zomaar te noemen. Dus ongetwijfeld zal de column op tijd hier voor mij op het scherm verschijnen, zodat we hem straks om 10:30 kunnen voorlezen. Dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Muziek en informatie tot aan 12:00. Wat betreft informatie, ja, ik had ook graag even verteld over het voetbal gisteravond, het Berend Elzeman toernooi. Gaat Jan Mulder hier in de studio en ja, ik lees dan op de mededelingen app, de medewerkers app lees ik altijd op zaterdag, dat Gert-Jan een briefje in de bovenste la legt, zodat nou ja, op de maandag bij de derde helft van Egbert, dat hij dan de uitslagen helemaal voor zich op papier heeft. Alleen dat is, denk ik, gisteravond niet gebeurd. Ik zeg nog niet dat dat gisteravond niet is gebeurd, maar ik denk dat dat niet is gebeurd, want ik heb in de bovenste la gekeken, wat zeg ik? Ik heb ook nog even in 4 andere lades gekeken, maar ik zag geen voetbaluitslagen en er is duidelijk wel gevoetbald, want ik hoorde iets voor 10:00, hoorde ik Gert-Jan Veldhoen nog zeggen, nou, het is wel donker hier, en ik hoorde Gert-Jan zeggen, als we maar voor 10:00 klaar zijn. Nou ja, in ieder geval de uitslagen die ontbreken op dit moment. Ik zal straks voor de zekerheid nog een keer weer in de zojuist genoemde lades kijken en dan zeker in de bovenste la. Maar ja, ik denk dat ik het niet vind, dus jammer dan. Ik had het graag even gemeld, maar het is even niet anders. Nou, we hebben wel ander nieuws, dus gewoon blijven luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart Van Dijk.
2: Lou FM,

Oh, Los Rayos Bambo Leo is dit mosterd na de maaltijd. Een beetje zomerse muziek op deze regenachtige dag. Ach, maakt allemaal niet zoveel uit, hè. Hey, fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Tot 12 uur dus, het Muziekmuseum.

0: Dave Edmunds en Born to be with you brengt ons bij de krant van vandaag. De Stentor voor woensdag 19 augustus 2026. Ja, komend weekend Lowlands. En wie is daar aanwezig? Nou, daar is ook Wim Hertgers. Hij is 61 en hij is aanstaande vrijdag op Lowlands. Niet voor de muziek, maar om festivalgangers te waarschuwen voor wat zijn dochter Sanne is overkomen. Nou, voor diegenen die denken, ja, waar gaat dit nu weer over? Nou, Sanne die is vermoord door haar partner. Oftewel femicide, zoals dat momenteel heel vaak gebeurt. En Wim die komt daar dus om, nou ja, festivalgangers en dan heel in het bijzonder natuurlijk de vrouwelijke festivalgangers te waarschuwen dat het zomaar bij iedereen kan gebeuren. En hij wil dus daar nogmaals de mensen voor waarschuwen aanstaande vrijdag op Lowlands naar aanleiding dus van de femicide bij zijn dochter. Triest verhaal. Het verhaal gaat binnen in de krant verder en ja, betreft dus zijn dochter Sanne. Dan de droogte. Waterschap is ten einde raad. En dijkgraaf Hein Pieper, die wil een Europees actieplan tegen de droogte. Want wat is er aan de hand? Nou ja, het is droog. En waterschappen hebben geen antwoord op de extreme droogte. Al dus de zojuist genoemde dijkgraaf Hein Pieper. Ondanks peperdure maatregelen blijft de impact van droogte pijnlijk zichtbaar. Nou, waar die droogte ook pijnlijk zichtbaar is, dat is in de sloten waar vissen zwemmen. En er zijn twee mensen bij Lettele, ligt ergens achter Zwolle, als ik het allemaal goed onthouden heb. Die gaan daar het water in, de bijna droogstaande sloten, sommige plekken maar 20 centimeter water. En kleine visjes, die denken ze te redden uit de droge sloot. Maar er komen ook monsters van 1,40 meter naar boven. Ja, een beetje onwaarschijnlijk. Daar zal dan het water waarschijnlijk wel iets hoger gestaan hebben dan 20 centimeter waar ik net over sprak. En wat hebben ze dan gevangen onderhand? Twee meervallen van 1,40 meter. Ja, ik weet niet wat ik me daarbij voor moet stellen. Ik ben dus gewend wat betreft het vissen, ben ik gewend aan kibbeling. En ja, dat is voor mij een beetje een normale maat. En dan vind ik een lekker bekje of een lekker bek, dat vind ik al groot vergeleken met die kibbeling. Nou, als je dan ook een vis van 1,40 meter moet zien. Ja, er wordt hier gesproken over monsters van 1,40 meter. Nou, het betreft dus twee meervallen die ze dus daar uit die bijna droge sloot hebben gehaald. Nou, dan gaan we toch nog maar even verder met de natuur, want in de Noordoostpolder is hij gezien. En nu is er groot alarm om een Japanse kever. Want er wordt op haar werk wel eens om gegniffeld, maar met haar fascinatie voor alles wat groeit en bloeit, zorgt Anneke Nierop voor opschudding. Haar oog viel op een minuscuul insect en dat betreft de uiterst schadelijke Japanse kever. En nou ja, zij vond hem dus bij Willep in de sloot. En een landelijk alarm is nu het gevolg. Dan voor diegenen die houden van films, Ruben Brinkman. Hij speelt in het nieuwe seizoen van de hitserie Maxima bij Videoland de rol van Willem-Alexander. Nee, ruilen? Nee. Hij speelt heel graag die rol en hij houdt het bij deze rol. Nou, voor diegenen die de eerste twee series ook al hebben gevolgd, toen dachten ze, of die denken nu misschien, ja, maar dat is toch een ander. Ja, nee, maar Willem-Alexander die is nu wat groter geworden. Hij is wat ouder geworden. Of die ook wat wijzer is geworden, ja, dat weet ik ook niet. Daar bemoei ik me ook maar niet mee. Maar in ieder geval nu in de nieuwe serie Maxima is dus de nieuwe Willem-Alexander Ruben Brinkman. En die is inmiddels 60. En ik moet eerlijk zeggen, hij lijkt erop. Nou, kijk eens aan. Wie lijkt erop Tatjana Reinders? Is dat degene die op het plaatje op de voorpagina van de Stentor staat? Nou nee, dat is hij zelf. Hij is een voetballer. We kennen hem van PEC Zwolle en ook van het Engelse voetbal, Manchester City. En hij gaat nu, zoals ze dat noemen, naar de zandbak in het Midden-Oosten. Het is geen sportieve uitdaging, maar het is wel een financieel aantrekkelijk gebeuren wat Tatjana daar gaat doen. Voetballen, nou ja, het hoge niveau is daar niet. Zeker niet het niveau van Manchester City. Maar het geld is daar bijna niet te tellen in de zandbak in het Midden-Oosten. En dat was de krant van vandaag.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.
2: Evergreen. A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night, just to sprinkle

De Big O, Roy Orbison en In Dreams. Een lekkere evergreen, zoals dat ook al werd aangekondigd. Maar weet je wat, zullen we nog zo'n oud plaatje draaien? Ach, laten we het

0: Jerry and the Pacemakers and You Never Walk Alone. Hele geruststelling voor diegenen die denken, oh, we gaan lekker wandelen. En dan met dit weer, paraplu mee. Maar dan is het altijd makkelijk als je niet alleen wandelt. En als er iemand bij is die dan misschien wel de paraplu voor je vasthoudt. Brengt ons bij het weerbericht. Het is de komende tijd wisselvallig zomerweer. Elke dag komt het tot buien en vooral morgen donderdag en ook overmorgen vrijdag is bij buien ook onweer mogelijk. De meest intense buien zijn voor de kustgebieden en plaatselijk kan er flink wat regenwater vallen. Wat verder landinwaarts is het vaker droog. De zon die schijnt elke dag. Op het moment lijkt het daar nog niet op, maar de zon die schijnt elke dag en het is zo'n 19 tot 22 graden. Daarmee is de temperatuur heel gebruikelijk voor de laatste decade van augustus. Vanaf zondag is het een aantal dagen wat droger en schijnt ook vaker de zon. In de loop van volgende week neemt de wisselvalligheid weer toe. Temperatuur blijft uitkomen zo rond normaal voor de tijd van het jaar.
1: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach. FM.
2: Bart van Dijk.

Chaplin Band en Il Velero. Het is 9:20. Fijn dat je luistert naar DoorFM en blijf luisteren. Ik kreeg gisteravond nog een berichtje van Jeanette. En dat heeft te maken met Oudjaarsdag. Nou, als je nu denkt bij jezelf, Oudjaarsdag, is Jeanette nu al bezig met Oudjaarsdag, oud en nieuw vieren? Nou nee, dat is niet zo, maar dat heeft te maken met op Oudjaarsdag altijd hier bij DoorFM natuurlijk de Ode aan de Doden, een programma van Jeanette en Aad. En daarin dus muziek van mensen die dan zijn overleden. En ik kreeg gisteravond een berichtje, zoals ik al zei, van Jeanette, want Frank Beard, die is overleden. En die is van ZZ Top. Hij was de drummer bij ZZ Top. En het bijzondere aan deze Frank. Die andere twee van ZZ Top die hadden baden. Mannen met baden. Zo werd het ook wel eens genoemd. ZZ Top. Alleen hij, de drummer, had dus geen baard. Als enige van de drie ZZ Top leden was hij zonder baard. Nou, deze drummer, deze Frank Beard, is dus overleden. En die zullen we ongetwijfeld op Oudjaarsdag weer horen bij de uitzending van de Ode aan de Doden. Nou ja, hij was drummer. En als je nou bij jezelf denkt, ja, waar ken ik hem van? Of, nou ja, kan die eigenlijk wel drummen? Nou, hij drumt zo.

Die stop. Met achter het drumstel de man die dus is overleden. En zoals ik al zei, hij zal ongetwijfeld oudjaarsdag bij de Ode aan de Doden bij Jeanette en Aad langskomen. Misschien ook wel met dit nummer Give Me All Your Lovin' of Sharp Dressed Man. Dat kan ook. Nou ja, dat hoef ik hun niet te vertellen. Dat weten Jeanette en Aad zelf ook wel. In ieder geval de drummer van ZZ Top overleden. Ja, bij het noemen van de artikelen op de voorpagina van de Stentor had ik het over mensen die met een schepnet de sloot ingaan waar bijna geen water staat. Bij Lettelen was dat. Nou, het is niet alleen dat bij Lettelen gebeurt. Want in Midden-Limburg is een beek leeggepompt om grote modderkruipers te redden. En voor diegenen die denken, een modderkruiper, wat is dat nou weer? Nou, dat is een beschermde en zeldzame vissoort. Door de aanhoudende droogte konden de dieren niet langer overleven in de te droge beek, zo meldt het waterschap Limburg. De modderkruipers worden gevangen en overgezet naar de nabijgelegen Postbeek. Hoop ik dat daar wel water staat. De bodem van de beek wordt voor een deel afgegraven om te checken of daar nog meer modderkruipers in zitten. Andere vissoorten die bij het leegpompen zijn aangetroffen, zoals de giebel, zijn naar de roer verplaatst. Nou, als we dan toch over de dieren hebben. In de dierentuin van Antwerpen zijn twee flamingo's geboren. De verzorgers hebben ze Bo en Bliss gedoopt. Voorlopig worden de vogels afgeschermd tegen meeuwen en andere roofdieren en hun verenkleed verkleurd later. Nou, flamingo's staan er onbekend dat ze die mooie roze kleur hebben. Alleen deze jonge flamingo's die zijn nog een beetje wit, een beetje grijsachtig, een beetje vaal. Maar zoals ik net al zei, hun verenkleed verkleurt later.

Neil Diamond en Sky Bird. Daarvoor ook nog Pata Pata van Osi Bisa. Het is inmiddels 8:10. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. De Chinese robotfabrikant Unitre heeft een nieuwe robot gelanceerd. Deze robot, die de naam Superman heeft gekregen, kan volgens het bedrijf sneller rennen dan de snelste mens ter wereld. En dan hebben we het over Usain Bolt. Op een filmpje dat viraal gaat op sociale media is echter te zien dat de robot duidelijk, niet helemaal compleet is. Wat is er aan de hand? Nou, luister eerst even naar het verhaal. Unitre is een fabrikant van verschillende soorten robots. Gisteren onthulde het bedrijf zijn nieuwste model Superman. Superman kan volgens Unitre op zijn snelst 12,66 meter per seconde rennen. En dat is meer dan 45 km per uur. Ook kan de robot volgens de producent uit stilstand 2 meter hoog springen. En daarmee verbreekt hij alle menselijke records. Of hij ook polstok hoog kan springen, dat staat hier niet bij. Op een video die op sociale media veel wordt gedeeld, wordt echter duidelijk dat Superman niet alles goed kan. Superman remt namelijk na het behalen van de topsnelheid niet snel genoeg en knalt op hoge snelheid tegen een muur aan. Omdat de robot halverwege zijn val nog enkele pasjes maakt, doet het hele schouwspel iets wat tragi-komisch aan.

Wizard en See My Baby Jive. Het loopt alweer tegen het eind van het eerste uur van deze woensdageditie van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna de bottenschijf van Dikhout. En dan tijd voor het middelste uur van het Muziekmuseum. En dat betekent een uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes. En straks om 10:30, de column van Arnold Bergmans. Sprak eerst nog eventjes mijn bezorgdheid uit. Wordt die wel op tijd aangeleverd? Nou, kan de fans van Arnold geruststellen. Arnold zelf ook. Hoeft niet boos te worden op zijn vrouw, die altijd de column naar de post brengt. Nee, ze heeft hem op tijd gepost, Arnold. Dus wat dat betreft, niks mis mee. Straks om 10:30, dus de column van Arnold Bergmans. En voor diegenen die hem alvast willen lezen, dat kan. Want Jeanette heeft hem op de website van loomedia.nl geplaatst. Daar kun je hem alvast vooruit lezen of gewoon straks meelezen. En controleren of ik het wel goed doe. Zullen we het daar maar op houden? In ieder geval zo dadelijk om 10:30, dan komt hij langs. En natuurlijk lekkere Hollandse liedjes daaromheen. Blijf luisteren naar Loo FM.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 10 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo 5 kilometer met een kwartier oponthoud. De spitsstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Heet al gehoord?
1: Dit is Poldergoud met Bart van Dijk.
2: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Ja, ja, mijn naam is Haas. Dat is het makkelijkste, hè? Ik weet van niks, het Lowland Trio. Nou, ik wist tot een kwartiertje geleden ook van niks wat betreft de wedstrijd van gisteravond. De wedstrijd, de Veluwe Cup. En nou, daar zullen we straks even aandacht aan besteden. Want ik ben inmiddels achter de uitslag gekomen. Via. Maar nee, zo ingewikkeld was het ook weer niet, hoor. Goeie kennis van me, die heb ik even gebeld. En die was daar gisteravond aanwezig op het Sportpark Schenk. Dus straks meer erover. Want, waarom zeg ik dat? Vanavond komt Noord-Veluwe Sport, oftewel het sportprogramma van De Loe en de collega's uit Oldebroek, live vanaf het Sportpark Schenk voor de gemeentelijke derby in die Veluwe Cup. En dat is de Elburger Sportclub tegen DSV. Vanavond dus live hier op Loe.fm. Zal ongetwijfeld weer met de vaste presentator Gert-Jan Mulder zijn. Goed, wat gaan wij doen? Nou, natuurlijk.

duidelijk verstaanbare liedjes. En zoals ik net al vertelde, straks om 10:30, dan komt hij weer langs. En dan heb ik het over de column van Arnold Bergmans. Wat we nog meer voor nieuws hebben. Oh ja, ik had het zojuist over die Chinese robot die zo verschrikkelijk hard kon lopen. Alleen er ontbrak wat aan. Namelijk de rem. Die werkte niet goed. En er staat nog een ander artikel op de website van de Stentor over Chinese auto's. Nou, niks mis mee. Totdat je onderdelen nodig hebt. En die zijn dan heel moeilijk te krijgen. Kijk eens aan. En dan hebben we het nog niet eens over als je een ongeluk krijgt met zo'n Chinese auto. Natuurlijk met andere auto's ook. Dan moet de schade hersteld worden. Alleen bij die schadebedrijven waar dat moet gebeuren. Ja, daar kunnen ze bijvoorbeeld geen spatbord krijgen. Of geen bumper of weet ik wat. En dat is het probleem dus als je auto's van Chinese maken hebt. Nou, als je wel zo'n auto hebt, maar gewoon erop hopen. Geen ongeluk krijgen en ook geen pech onderweg. Want heel moeilijk te repareren.

0: Ik dacht dat er nog een klap op drumstel kwam, maar nee. Sugar Sugar Baby was dat van Highway. En daarvoor de Musketeers, niet zo'n bekend plaatje, maar ja, mooie tekst. Weg van alles. Nou, dan toch nog maar even het verhaal over de strijd om de Veluwe Cup. Ik zei het al, ik had geen uitslag van die wedstrijd meegekregen gisteravond. Maar via. Een belletje kwam ik erachter. Een bevriende andere collega die heeft me daarover verteld. Nou, eerst maar even de wedstrijden van afgelopen zaterdag. In de strijd om de Veluwe Cup. De Elburger Sportclub speelde toen gelijk tegen het Harde, 2-2. En Ovios won overtuigend van DSV met 3-0. Nou, dan gisteravond, tweede wedstrijd van Ovios en ook de tweede wedstrijd van het Harde, want gisteravond Ovios tegen het Harde. En het Harde won met 1-0 van Ovios. Kijk eens aan. Nou, op dit moment de stand in die Veluwe Cup. Het Harde 4 punten op een keurige eerste plek. Ovios staat tweede met 3 punten. Elburger Sportclub, wedstrijd minder gespeeld dan het Harde en Ovios. En Elburger Sportclub ESC 1 punt. En helemaal troosteloos onderaan na 1 wedstrijd. DSV met 0 punten. Nou, daar kan vanavond wat aan gedaan worden door DSV. Ja, maar dan moeten ze wel winnen van de Elburger Sportclub, want die moeten namelijk vanavond tegen elkaar. Dus als de Elburger Sportclub wint, ja, dan komen die zomaar ineens op 4 punten, gelijk in puntenaantal met het Harde. En als DSV wint, dan komen ze in een gelijk puntenaantal met Ovios. En als ze gelijk spelen, ja, ik reken nog even door, dan komt ESC op 2 punten. Blijven ze dus op een tweede plek, op een derde plek staan. En dan DSV ook 1 punt. En die blijven dan vierde. Dus het is wel zaak voor DSV. Willen ze nog wat hoger opkomen op de ranglijst. Dat ze vanavond winnen van de Elburger Sportclub. Maar ja, ESC die zal ongetwijfeld hetzelfde denken. Nou, vanavond op Sportpark Schenk. Die wedstrijd dus. Elburger Sportclub tegen DSV. Als je denkt, ik ga erheen. Je bent van harte welkom daar. Maar je kunt ook gewoon naar de radio luisteren. Want vanavond een ingelaste uitzending van het programma Noord-Veluwe Sport. Het sportsamenwerkingsverband tussen de omroep hier in Elburg en de collega's in Oldebroek. Gert-Jan Mulder in de mobiele studio. Dus niet vanavond hier in de studio aan de Vrijheidsstraat. Maar de mobiele studio die staat op het Sportpark Schenk. En Gert-Jan die zal daar ongetwijfeld zitten. Of die daar ook zit. Zoals afgelopen zaterdag met Dries Smit. Ja, Dries heeft wel vakantie, maar ja, die maakt voor dat soort dingen graag ruimte. Dus het zou zomaar kunnen dat ze vanavond weer met z'n tweeën zitten. Gert-Jan Mulder en Dries Smit. Nou, in ieder geval gewoon luisteren vanavond naar Loe FM. De strijd om de Veluwe Cup met live op de radio. ESC tegen DSV.
1: Ja, hallo, ik ben Boer Willem. En ook bij ons op de boerderijen luisteren wij altijd naar Loe FM. En dat is zo'n leuke zender.

0: Honey en de Rekels, zo'n mooie dag als vandaag. Nou ja, het is niet helemaal zo mooi. Hoewel, ja, ik kan me ook voorstellen dat de mensen dit wel mooi weer vinden met die regen. Want, nou ja, weet je wat? Het was gewoon echt nodig. En het is nog steeds nodig, de nattigheid. In ieder geval, Honey en de Rekels, zo'n mooie dag als vandaag. Daarvoor Danny Christian samen met Mieke zaterdagavond. En het blokje van drie begon met Roy Raymonds en Mexico. Dus 10:30, en dat betekent op woensdag, als die aangeleverd is, tijd voor de column van Arnold Bergmans. Je kunt hem meelezen op de website van loopmedia.nl. Daar staat hij op gepubliceerd. Jeanette heeft hem daar op geplaatst. En er staat boven: we leven in een tijd waarin we voortdurend bereikbaar zijn. Nog voordat een gedachte helemaal is afgemaakt, komt er alweer een bericht binnen. We reageren voordat we hebben nagedacht. We vullen iedere lege seconde met geluid. Een telefoon die trilt, een scherm dat oplicht, een rood bolletje dat ons vertelt dat iemand ergens iets van ons wil. En dus kijken we op de fiets, aan tafel, in bed. Zelfs tijdens gesprekken met iemand die tegenover ons zit. We noemen dat contact. Maar soms vraag ik me af of het niet precies het tegenovergestelde is. Want wat gebeurt er met een mens die nooit meer alleen is met zijn eigen gedachten? Vroeger kon je in de trein uit het raam kijken en 5 minuten lang helemaal niets doen. Niemand wist waar je was. Niemand kon je bereiken. Je hoefde nergens op te reageren. Je mocht gewoon bestaan. Nu vinden we dat al snel zonde van onze tijd. Een lege minuut voelt bijna als een gemiste kans. En misschien is dat ons grootste probleem niet. Dat we te veel op onze telefoon zitten. Het probleem is dat we verleerd zijn om niets te doen. Om te wachten en na te denken voordat we antwoorden. Om iemand aan te kijken zonder ondertussen half ergens anders te zijn. Bereikbaarheid is handig. Maar altijd bereikbaar zijn is iets anders. Misschien hebben we af en toe niet meer verbinding nodig, maar juist wat afstand. Zet die telefoon eens weg. Niet om de wereld te ontvluchten, maar om weer te merken wie er naast je zit. En misschien, heel misschien, hoor je dan eindelijk weer wat je zelf denkt. Aldus Arnold Bergmans.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

André Hazes junior en Leef. En daarvoor hadden we ook nog Monique Sinclair met 7 jaren. 11:50, fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Hè? Het volgende verhaal gaat over de vlaggendiefstallen in Oldebroek, want die houden niet op. De ene regenboogvlag na de andere verdwijnt in Oldebroek. Na slachtoffer Jan Zoonbelt, vorige week stond hij in de krant, vertelde hij zijn verhaal. Maar Jan was niet de enige, ook vorige week 2 anderen. En nu is het raak bij Deborah Burgmeijer. Maar een dag later hangt er een nieuwe vlag aan haar gevel. Ik sta stevig in mijn schoenen, aldus Deborah. Slechts een kwartier na haar Na de roofactie bij haar voordeur in Oldebroek komt Deborah zaterdagavond thuis. Net te laat. Anders had ik de deur losgetrokken en ze even uitgenodigd om te vragen waar dit nou over gaat. Er zijn camerabeelden en op de camerabeelden ziet Deborah dat eerder die avond, om precies te zijn 23:28, 4 personen in de buurt van haar voortuin staan. Ze hebben het gemunt op de regenboogvlag aan haar gevel. Burgmeijer, zoals ze van achter heet, Deborah van voren, is van de vrouwenliefde en laat de vlag daarom wapperen. Maar 1 van de personen grijpt de vlag en vlucht weg en de anderen die volgen hem snel. Ik ben niet snel bang, aldus Deborah, maar ik schrik dat er 4 man sterk voor mijn deur opkomt dagen, met duidelijke voorbereiding. Want ze denkt op de beelden te zien dat de personen van de camera afwisten. Want ze bedekte hun gezicht en degene die richting de voordeur liep had een soort scooterhelm op. Een dag later vinden bekenden van haar de vlag in de bosjes. Beschadigd. Ik herkende de vlag, want er zat een systeem aan, zodat die met de wind waait. En dat systeem zat er nog aan. Ondanks de actie gelooft Burgmeijer niet dat de personen echt tegen de vlag zijn. Het is jeugd. Waarschijnlijk wilden ze gewoon stoer doen. Ik denk dat het probleem binnen de gemeente Oldebroek een stuk dieper zit. Sinds 3 nieuwe wethouders aan het roer van Oldebroek staan, gaat de regenboogvlag namelijk niet langer de lucht in op de zogenaamde coming-out-dag bij het gemeentehuis. Wethouder Tom de Nooier zei eerder dat een speciale vlag en beleid niet nodig zijn, omdat die de LHBTI'ers juist zou buitensluiten. De basis is dat we iedereen accepteren en waarom zou je dan een speciale vlag en beleid hebben voor bepaalde groepen, zo zei de Nooier eerder tegen een redacteur van de Stentor. En hij zei dat bij een demonstratie tegen de geschrapte regenboogvlag. Dat was een initiatief van Kjeld Mooi. Hij geloofde zijn oren niet toen hij van het geschrapte beleid hoorde, alsof we stappen terug in de tijd zetten in Oldenburg.

Harde Jansen had er 7 brieven voor nodig om erachter te komen dat het uit was. 7 brieven en daarvoor Boudewijn de Groot. En als de rook om je hoofd is verdwenen. Ja, eerder vanochtend zei ik al, ik weet niet wat er gebeurd is gisteravond op Sportpark Schenk met het voetballen. De wedstrijd van het Harde tegen Ovios. Nou, ik had inmiddels via een kennis van me was ik achter de uitslag van de wedstrijd gekomen. En toen kreeg ik een berichtje van Jeanette. Er staat op de website van loumedia.nl ook een sumier wedstrijdverslag. Dus laat ik dat even erbij pakken. Dan is het helemaal compleet. Op Sportpark Schenk heeft namelijk het Harde met 0-1 gewonnen van Ovios. De eerste helft leverde weinig grote kansen op en beide ploegen gingen met 0-0 de rust in. Kort na de rust kwam het Harde op voorsprong. In de 52e minuut was Jelle van Hul trefzeker vanuit een corner. Van Hul speelde sowieso een sterke wedstrijd en behoorde tot de betere spelers van de avond. Ovios probeerde na de achterstand meer druk te zetten, maar wist de gelijkmaker niet te vinden. Andy Vlier incasseerde namens Ovios een gele kaart na een overtreding op de al eerder genoemde Van Hul. Na 93 minuten stond de 0-1 nog altijd op het scorebord en daarmee pakte het Harde de overwinning in de reguliere speeltijd. Omdat binnen de Veluwe Cup ook een strafschoppenserie wordt gespeeld voor extra punten, mochten beide ploegen daarna nog aanleggen vanaf 11 meter. Daarin hielden Ovios en het Harde elkaar opnieuw volledig in evenwicht. Beide teams scoorden 3 keer. De penaltyreeks eindigde daarmee in 3-3. En nu komt er iets over de puntentelling en hoe die puntentelling precies werkt. Sorry, dat weet ik niet. Dat moet Gert-Jan vanavond maar even uitleggen vanuit de mobiele studio, wanneer daar een live verslag is van de wedstrijd van vanavond ESC tegen DSV. Want de penaltyreeks eindigde in 3-3, wat Ovios op 3 punten brengt en SV het Harde neemt deze wedstrijd 6 punten mee richting aankomende zaterdag. Nou ja, Ovios had al 3 punten en het Harde had 1 punt, dus nogmaals, hoe die puntentelling precies werkt, weet ik niet. Dus sorry, ik had me eigenlijk iets beter in moeten lezen of van tevoren even wat informatie moeten inwinnen. Maar nogmaals, Gert-Jan die zal ongetwijfeld vanavond de boel wel op de rit hebben en die kan dan vanavond even keurig uitleggen hoe die puntentelling bij de Veluwe Cup werkt. In ieder geval één ding is zeker, het Harde won gisteravond met 0-1 van Ovios. Dan is er vanavond ook nog voetbal, want NEC staat in het circus van de Champions League. Voor het duel vanavond met Bodo Glimt maakte UEFA de dienst uit in stadion De Goffert in Nijmegen. Er is volop verwondering, al zoekt trainer Dick Schreuder vooral een parkeerplekje voor zijn auto. Nou, het zijn nog wat play-offs. En het is dus nog niet zeker dat NEC in die Champions League terechtkomt. Maar als ze vanavond alles winnen, dan zou dat al heel mooi zijn. Vanavond om 9 uur NEC in Nijmegen tegen het Noorse Bodo Glimt. En dat is geen makkelijke ploeg, want andere jaren hebben die nog wel ploegen van naam uitgeschakeld. Nou, maar hopen dat het vanavond goed gaat met NEC.

0: Jannes, wat ben je mooi. Ja, en dan gaat het niet over Jannes hoor. Nee, het liedje heet zo. Wat ben je mooi. Brengt ons bij het eind van het uurtje Poldergoud. Nou. Zo dadelijk het journaal van 11 uur. Daarna de bottenschijven. En dan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Met, oh, ik ben zojuist even helemaal bijgepraat over de correcte stand in de Veluwe Cup. Nou, kijk eens aan. Ik zal het zo dadelijk erbij pakken. En voor die mensen die nog twijfelden aan de puntenaantallen, ik heb de bijgewerkte officiële stand zojuist toegestuurd gekregen. En die hoor je zo dadelijk. Dus meer daarover. Met andere woorden, blijf gewoon luisteren naar Lou FM, het Muziekmuseum.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: De Two Man Sound en de Disco Samba. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. En dat is week 34 voor die mensen die het bijhouden van dik hout. En te veel is niet genoeg. Het is inmiddels 13 na 11. Van harte welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Straks natuurlijk hier op Blue FM ook nog de middagmatinee. Vandaag worden de broodjes niet gesmeerd door Jeanette, maar dat doet Ben Ransdorp. Ja, in vorige uur, het was voor mij helemaal onduidelijk, de stand bij de Veluwe Cup. En ja, ik heb daar verschillende dingetjes over te horen gekregen en te lezen gekregen. Maar vanuit Kampen, het luisterstation al daar, oftewel de fanclub van ondergetekende. En van de voorzitter van Appie kreeg ik dan de correcte stand van de Veluwe Cup door. En dan hoop ik maar dat dat klopt. Ik zal zo dadelijk even het adres van Appie noemen. Dus als het dan weer niet klopt, dan kun je contact opnemen met hem. Zodat ik dat niet op mij krijg. Nou, in ieder geval, wat is er aan de hand? Door een foutieve koppeling van de verschillende standen en het verwerken van de uitslagen op de website van onder andere de Stentor, maar ook op de website van loomedia.nl, was alles niet correct weergegeven. Nou, ik heb het hier wel voor me. Want wat is er aan de hand? Nou, door het penalty schieten kunnen er namelijk extra wedstrijdpunten worden toegekend voor iedere gescoorde strafschop. En deze extra punten worden op dit moment bij de plaatsing op de website van de zojuist genoemde media niet goed meegenomen. In de stand op de website dus. Nou ja, ik snap er weinig tot niets van, maar dat ligt meer aan mij. Ik ben nog vanuit het tijdperk drie corner spinanti. En dan was het wel zo'n beetje klaar. Maar ik heb hier de juiste stand van de Veluwe Cup. Want de uitslagen van de wedstrijden die waren correct verwerkt op de website. Maar het probleem zat hem dus in de koppeling die de extra wedstrijdpunten uit de strafschoppenserie moesten meenemen in het totale puntensaldo. Nou ja, er is nu een oplossing voor gevonden. Ik zei het al, ik kreeg de juiste stand uit Kampen doorgestuurd en koploper tot en met gisteravond dus in de strijd om de Veluwe Cup. SV het Harde, 2 wedstrijden gespeeld en 9 wedstrijdpunten. Dan op een tweede plek, ook met 2 wedstrijden gespeeld en 8 wedstrijdpunten, Ovios. Dat is op dit moment ESC, de Elburger Sportclub. 1 wedstrijd gespeeld, 3 wedstrijdpunten. En DSV staat onderaan met 1 wedstrijd gespeeld en ook 3 wedstrijdpunten. Punten. Nou, vanavond moeten ze tegen elkaar. ESC tegen DSV. Daarna natuurlijk ook weer Pinanti schieten. Dus ik hoop dan dat ik morgenochtend wel de juiste stand kan melden. Dus ik hoop nogmaals dat Gert-Jan vanavond wel een briefje achterlaat met de uitslag van de wedstrijd en ook de eventuele penalty stand. Dan kan ik dat melden. Nou, in ieder geval, en anders moet ik me maar weer rekenen op Kampen. Zullen we daar maar op houden? Nee, in ieder geval Appie, hartstikke bedankt voor het doorgeven, het doorsturen van de correcte stand in de Veluwe Cup. Nogmaals, 1 SV het Harde, 2 Ovios, 3 ESC en 4 DSV. Nou, dan zullen we dit verhaal over de Veluwe Cup afsluiten en het er nu maar niet meer over gaan hebben, tenzij er nog weer een verandering binnenkomt. Hè. Maar één ding is zeker, de mobiele studio van Loer FM die staat op het Sportpark Schenk. En vanavond daar aanwezig Gert-Jan Mulder en onder voorbehoud ook Dries Smit. En natuurlijk een verslaggever die verslag zal doen van de wedstrijd ESC tegen DSV vanavond hier op Loer FM vanaf 7 uur.
1: Dit is Loer FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Loer FM.

Greenfield & Cook en Don't Turn Me Loose. Dat liedje duurde 2 minuten. Dus ja, in die 2 minuten geen rectificatie, schuine streep, verbetering gekregen over de stand in de Veluwe Cup. Dus ja, dan kan de redactie van de website van Lou Media, in dit geval Jeanette, die kan dan ook nog even aan de gang. Want ja, het moet natuurlijk wel goed gepubliceerd worden. Nou, ik hoop in ieder geval dat ik het goed verteld heb. Zojuist nogmaals met dank aan Appie uit Kampen. En ja, oh, de Cats. Al een tijdje niet meer geweest, hè? Nee, nou, weet je wat we doen? We lossen dat probleem gewoon op. Hier zijn ze weer. Ze komen regelmatig terug. De ene keer iets vaker dan de andere keer. Where have I been wrong?

0: Nou, dit was een iets langer liedje. Ruim 4 minuten en ook geen, geen telefoontje of een appje of wat dan ook over de stand in de Velo Cup. Dus ik ga er maar vanuit dat momenteel het iedereen ermee eens is. Tenminste, de mensen die er verstand van hebben en die het bijhouden. En nogmaals, Gert-Jan Mulder zal ongetwijfeld vanavond daarop terugkomen. En dan moet Gert-Jan het maar even precies helemaal uitleggen, zodat ik het ook snap. Dan nieuws over de boeren. Want een paar honderd boeren zijn vanochtend rond 9:30 vertrokken op hun tractors voor een stikstofmars door Drenthe. De boeren willen hun zorgen uiten over de stikstofvoorstellen van het kabinet en rijden daarom langs 12 gemeentehuizen om in de middag bij het provinciehuis in Assen samen te komen. De tractoren die zijn vertrokken vanuit Dieverbrug, maar ook vanuit Peest in de gemeente Noorderveld en Valsteeg in Coevorden. De kolonne verplaatst zich richting Diever en dat is de hoofdplaats van de gemeente Westerveld. Zo leren we ook nog wat aardrijkskunde. De boeren die willen bij elk gemeentehuis waar ze stoppen een brief aanbieden ter ondertekening. Een ter plekke zijnde verslaggever ziet veel omgekeerde vlaggen en op enkele voertuigen zijn borden geplaatst. Daarop staan kreten als, ja, daar komt hij weer, help de boeren. Organisatoren zeggen meer dan 1000 mensen te verwachten in Assen. En dan weet ik niet of ze verwachten 1000 tractoren, want dat is nogal niet wat. Maar sommige tractoren zitten ook meerdere mensen natuurlijk op één tractor. Maar in ieder geval, ze verwachten meer dan 1000 mensen. Ze zullen, en dat is heel belangrijk, niet over de snelweg rijden, zo zegt de organisatie. De politie heeft namelijk aangekondigd bekeuringen te zullen uitschrijven voor boeren die met trekkers op snelwegen en N-wegen rijden. En bestuurders met afgeplakte kentekens zullen staande worden gehouden. In WhatsApp-groepen, waarin de actie op poten is gezet, zaten gisteravond al honderden leden. En zoals ik net al vertelde, de organisatie zegt uiteindelijk meer dan 1000 mensen te verwachten in Assen. Nou, voor diegenen die het nog niet weten, boeren voeren deze zomer actie in heel Nederland. Vorige week vrijdag kwamen veel boeren bijeen bij het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch voor een debat over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Er ontstond vorige week vrijdag veel ophef over het rijden van boeren met trekkers die dag over de snelweg. En weten we het nog, in de file op de A59 die daardoor was ontstaan, gebeurde een ongeluk dat aan 2 mensen het leven kostte. Maandagavond reed een stoet van meer dan 100 tractors door Amersfoort. En bij de kantoren van Staatsbosbeheer, Friesland Campina en later bij Rotonde de Stier in Amersfoort werden hooibalen en partijen grond gedumpt. Dat dus naar aanleiding van de boerenacties deze maand. De hele maand gaat dat nog door en ze zijn op dit moment dus onderweg naar het provinciehuis in Assen.
1: De gezelligste aan het Veenmuurmeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach.

van Fleetwood Mac en Don't Stop. Ik had nog even door moeten scrollen bij dat bericht over die tractoren die richting het provinciehuis in Drenthe in Assen gaan. Want de boeren willen dus bij elk gemeentehuis, zoals ik net al vertelde, waar ze stoppen, een brief aanbieden ter ondertekening. Maar burgemeester Jouke Spoelstra van de gemeente Westerveld heeft de aangeboden brief niet ondertekend. Wel sprak de burgervader met de deelnemers in de kolonne en zei hij de zorgen van de boeren te snappen en te delen. We hebben heel duidelijk gezegd, aldus de burgemeester, de gemeente is niet het bevoegd gezag bij de stikstofaanpak. Het is ook niet dé manier om via de gemeente te proberen landelijke besluiten te herroepen. Wel nemen we de zorgen natuurlijk mee richting onze landelijke contacten. Aldus Spoelstra, de burgemeester dus. En de kolonne is dus na de geweigerde brief, is die verder getrokken richting Meppel. En vanmiddag hopen ze dus aan te komen in Assen bij het provinciehuis. Nou, dan weten we dat ook weer. Wisselvallig zomerweer en dan heb ik het over het weer. Zoals je al dacht. Het is de komende tijd wisselvallig zomerweer. Elke dag komt het tot buien en vooral morgen, donderdag en ook overmorgen, vrijdag, is bij buien ook onweer mogelijk. De meest intense buien zijn voor de kustgebieden en plaatselijk kan er flink wat regenwater vallen. Wat verder landinwaarts is het vaker droog. De zon schijnt elke dag en het is zo'n 19 tot 22 graden. Daarmee is de temperatuur gebruikelijk voor de laatste decade van augustus. Vanaf zondag is het een aantal dagen wat droger en schijnt ook vaker de zon. In de loop van volgende week neemt de wisselvalligheid echter weer toe. Temperatuur blijft uitkomen rond normaal voor de tijd van het jaar.

Het is altijd makkelijk als je iemand de schuld ervan kan geven. You're the reason why was dat van de Roubettes. Zo dadelijk een plaatje van de Buffoons. Daarna een bericht over werkzaamheden hier in Elburg. Werkzaamheden aan de weg. En dan komt er een plaatje van Stevie Wonder. En dat draai ik speciaal voor iemand waar ik gisteren ook al een plaat voor draaide. Hans Sprong was dat. En gisteren dus. En vandaag komt hij weer op de radio met zijn naam en met zijn favoriete artiest Stevie Wonder. Zo dadelijk dus voor Hans. Maar eerst nog een plaatje van de Buffoons. Ja, heel vaak draaien we dan Arizona, maar dit is een andere van diezelfde Buffoons. Het gaat over Katerina Baby. MUZIEK

0: De Buffoons en de Katharina Baby. 11:08. Je luistert naar Lou FM tot 12 uur, dus nog het Muziekmuseum. Zoals net al gezegd, nieuws over wegwerkzaamheden hier in Elburg en dan in het bijzonder aan de Oostelijke Rondweg. Van maandag 24 augustus, aanstaande maandag, tot en met zaterdag 5 september worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de Oostelijke Rondweg hier in Elburg. Het gaat om het weggedeelte vanaf de rotonde Eperweg-Schuine-Streep-Zuiderzee-Straatweg tot en met de rotonde Oostendorper-Straatweg. De bestaande asfaltdeklaag wordt vervangen en daarnaast worden werkzaamheden uitgevoerd aan de trottoirbanden en de bermen. Om de bereikbaarheid van bewoners en bedrijven zoveel mogelijk te behouden, vinden de belangrijkste werkzaamheden 's avonds en 's nachts plaats. Tijdens de nachtwerkzaamheden is de Oostelijke Rondweg afgesloten tussen 7 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Overdag kan het doorgaande verkeer het wegvak weer gebruiken en blijven de bedrijven bereikbaar. Voor de bereikbaarheid van bedrijventerrein Oosterdorp wordt een omleidingsroute aangegeven met borden langs de weg. Bedrijventerrein Broeklanden is tijdens de werkzaamheden zeer beperkt bereikbaar. En tijdens de derde nacht dan is het bedrijventerrein helemaal niet bereikbaar. In de week van 24 tot en met 28 augustus, volgende week dus, wordt overdag gewerkt aan de trottoirbanden en de bermen. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. En de nachtelijke werkzaamheden die starten op dinsdagavond 1 september om 7 uur en duren naar verwachting 4 nachten. Weggebruikers worden gevraagd om rekening te houden met de werkzaamheden en de tijdelijke afsluitingen. Ter plaatse worden de omleidingsroutes duidelijk met borden aangegeven.
1: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Lou FM.

Four Tops en Bernadette, daarvoor Jimmy Cliff met Treat the Youths Right. En we begonnen dus met een plaats speciaal voor Hans Sprong, Stevie Wonder fan met I Wish. Fietsers hebben vorig jaar in Elburg meer ongelukken gemaakt dan in 2024. Sterker, het aantal ongevallen met fietsers is vorig jaar voor het derde jaar op rij gestegen naar het hoogste niveau sinds 2014. In heel 2025 telde de politie in Elburg 21 fietsers die betrokken waren bij een ongeluk. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. Dat betekent dat die groep goed was voor 1 op de 7 ongelukken in de gemeente. In het vorige recordjaar, 2014 dus, waren hier 20 ongelukken met fietsers. In totaal telde de politie in Elburg vorig jaar 153 verkeersongevallen en dat aantal loopt op voor het vijfde jaar op rij. Daarmee bereikt het aantal ongelukken ook meteen het hoogste niveau sinds 2014, toen er 149 ongelukken waren. En dan maar hopen dat ze goed geteld hebben. Gisteren draaiden we een liedje voor een huwelijksjubileum. Jan en Grietje, ja ja, in het harde of op het harde 56 jaar getrouwd, maar er is nog een ander bruidspaar en dat is in Nunspeet, Gerard en Dini Koolhaas. En ik weet het niet precies, maar ja, die zijn nog niet zo ver als Jan en Grietje. Want die zijn, meen ik zo uit het blote hoofd, 56 jaar getrouwd vandaag, Jan Junte en Grietje. En Gerard en Dini, ik meen iets voor in de 40. Nou, in ieder geval kijken niet om een jaartje meer of minder. Maar speciaal voor de bruidsparen, de huwelijksjubilea die ik net noemde, zijn hier de Righteous Brothers.

De Ruitjes Brothers, zoals ik net al vertelde, is voor twee bruidsparen die een hele poos getrouwd zijn. Jan en Grietje Junte op het Harde, 56 jaar. En Gerard en Dini Koolhaas in Nunspeet. Ik meen uit het blote hoofd 43, maar het kan ook een jaartje verschil tussen zitten. In ieder geval beide bruidsparen van harte gefeliciteerd en fijne dag toegewenst. En nog veel gelukkige jaren. Dit was het Muziekmuseum voor vandaag. Het programma is er weer morgenochtend tussen 9 en 12. Zo dadelijk de middagmatinee, normaal gesproken op de woensdag met Jeanette. Alleen die heeft een paar dagjes vrij en de honneurs worden waargenomen door Ben Ransdorp. Zo dadelijk dus Ben, ik kijk achterom, hij is al aan het broodje smeren. Hij dient dus de lunch op, zo dadelijk de middagmatinee met Ben. Hele fijne luisterdag met Lou FM en wat mij betreft graag tot morgen. Oh ja, nog één dingetje. Vanavond natuurlijk vanaf het Sportpark Schenk live de Veluwe Cup met Gert-Jan Mulder en onder voorbehoud Dries Smit en natuurlijk een verslaggever. En dat heeft te maken met de wedstrijd Elburger Sportclub tegen DSV, vanavond dus live op Lou FM.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A50 richting Arnhem. Daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Vaassen en Apeldoorn. Reken hier 15 minuten vertraging voor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

Luisteraars, bijzonder goedemiddag. Ja, zeer aangename temperaturen buiten, zou ik u eens zeggen. Wat een verschil met de afgelopen weken. Goed, de muziek passen we ook een klein beetje aan straks aan de weersomstandigheden. Maar voor we dat doen, gaan we door naar Volendam. Het is BZN.

1993 was dit van de Nights in Argentina, BZN. Heel mooi. We gaan naar een Nederlandstalige. We gaan naar de Amazing Stroopwafels.

Ja, Amazing Stroopwafels, heel bekende van de oude Maasweg. Dat was de bekendste van de Amazing Stroopwafels. Goed, we gaan naar het eerste bericht. We gaan naar Oosterwolde. Want op woensdag 9 september organiseren Goed Bezig Oldbroek en Dikhof Rijwielen een gezellige seniorentocht voor fietsers van 50 jaar en ouder. Tijdens deze fietsdag maken deelnemers een route van ongeveer 50 kilometer door de omgeving. Daarbij staan plezier, ontmoeting en samen actief bezig zijn centraal. De toertocht start bij de boerderij tegenover Dikhof Rijwielen aan de Meeneweg Noord 20 in Oosterwolde. Deelnemers worden tussen 9:30 en 10:00 ontvangen met koffie en iets lekkers. Om 10:00 vertrekt deze de route. Iedereen fietst op een eigen gelegenheid en ze zijn op haar eigen tempo. Rond 12:30 worden de eerste deelnemers weer terugverwacht op de start- en finishlocatie. Hier kunnen zij onder het genot van een broodje en een kom soep gezellig napraten. Samen fietsen, bewegen en ontmoeten. De seniorentocht is bedoeld voor mensen die graag fietsen en het leuk vinden om samen met anderen op pad te gaan. Het is geen wedstrijd. Deelnemers bepalen zelf hun tempo en kunnen onderweg volop genieten van de omgeving. Daardoor is de tocht geschikt voor alle niveaus. En met deze activiteit willen Goed Bezig Oldbroek en Dikhof Rijwielen senioren stimuleren om de beweging te blijven en tegelijkertijd op een gezellige manier mensen te ontmoeten. Er is plaats voor 50 deelnemers en de deelname is €6 per persoon. Aanmelden kan via www.goedbezigoldebroek.nl/toertocht. Vol is vol. En heb je nog vragen, dan kun je altijd even bellen met 06 57 62 98 59. En de volgende muziek is de muziek die is aangepast aan het weer. Het is nogal regenachtig.

En dat was 1982 dat dit nummer uitkwam van Supertramp van de album Famous Last Words. We gaan naar een, ja, we zijn trouwens wel blij, denk ik, dat het nu droog is geweest. Maar ja, het regent lekker, dus het is nog een hele inhaalslag te maken. We gaan naar een mooie, ja, buitenlandse plaat.

We gaan naar het nummer Love is in the Air. Die is natuurlijk bekend van Paul Jong uit 1977. Maar net als de Nederlanders, die vertalen wel eens nummers. En Rex Kildo is er ook eentje van. Love is in the Air uit 1979.

0: Zoveel liefde van Rex Gildo met 1979 nummer. Van hem in ieder geval. Goed, we gaan naar weer een bericht, want het gaat over de standplaatsen in Elburg. Bijvoorbeeld voor de bloemenkraam, dan kunt u zich aanmelden voor de komende loting. Ondanks is het nieuwe standplaatsenbeleid vastgesteld. Hierin is bepaald dat standplaatsen voortaan via loting worden toegewezen. Daarmee krijgen alle geïnteresseerden een gelijke kans. In september vindt de eerste loting volgens het nieuwe beleid plaats. Op de gemeentelijke webpagina van standplaatsenvergunning staat welke standplaatsen beschikbaar zijn en hoe je zich kan aanmelden. Aanmelden kan tot vrijdag 11 september tot 17 uur. Het is mogelijk om voor meerdere locaties en meerdere dagen aan te melden. Per locatie kunt u maximaal voor 2 dagen per week worden ingelood. Wie wordt ingelood voor een bepaalde standplaats kan vervolgens een standplaatsvergunning aanvragen voor de betreffende locatie en dag. Op de webpagina standplaatsenvergunning staat ook uitgelegd hoe deze vergunning kan worden aangevraagd. En die vergunning is dan voor 15 jaar. Na afloop van deze periode komt de standplaats opnieuw beschikbaar voor een loting. Geïnteresseerden kunnen dan opnieuw deelnemen. Wie belangstelling heeft voor een standplaats wordt daarom aangeraden zich voor de sluitingsdatum aan te melden. Dus inderdaad heel fijn. Dus goed opletten voor de standplaatsen als je in ieder geval eentje wil hebben.
1: Lou FM middagmatinee met de duetplaat.
0: Van de duetplaat gaan we naar een LP of CD die uitgebracht is in 2014. Het gaat over Jan Keijzer en Annie Schilder. Die hebben verschillende duets gemaakt van oude hits. En je hebt het over een duet van Billy Joe Kramer uit 1965-66. En de Billy Joe Kramer en de Dakotas, dat is helemaal precies. Nou, ik heb zelf dat nummer natuurlijk meerdere keren afgeluisterd. En ik zou zeggen, hij is best mooi, maar u weet het, smaken verschillen.

Ja, treinen, boten en vliegtuigen, daar gaat het hele verhaal over. Goed, we gaan naar een mooie instrumentale. We gaan naar Mr. Ekkebilk, Words. Dat is weer een prachtig nummer van F.R. David.

0: Van het instrumentale gaan we door naar het vocale. En waar bedoel ik dan mee? Want dat gaat over het christelijk mannenkoor Het Harde. Want die zoeken nieuwe koorleden en houdt een open repetitieavond ter kennismaking. Ben je een man of een jongen die graag zingt, maar nog nooit een koor heeft gezongen? Vraagt Erik Land. Of zing je thuis, in de auto of onder de douche en vraag je je af, hoe is het om het samen met anderen te doen? Dat nodigt christelijk mannenkoor Het Harde en omstreken je uit van harte om eens vrijblijvend mee te zingen. Op donderdag 3 september organiseert het koor een open repetitie in MFC Apelo op Het Harde. Deze avond is speciaal bedoeld voor mannen en jongens die kennis willen maken met het koor en ook willen ervaren hoe leuk het is om samen te zingen. Je hoeft geen geoefende zanger te zijn en ook muzikale ervaring is niet nodig. Tijdens de open repetitie kun je gewoon binnenlopen, kennis maken met de koorleden en zelfs ervaren hoe een repetitie verloopt. Natuurlijk is er alle ruimte om vragen te stellen en de sfeer te proeven. En nee, je hoeft niet voor het hele koor solo te zingen. Nou, sommige mensen zijn natuurlijk wel bang daarvoor. Hè? Want christelijke mannenkoor Het Harde en omstreken is het enthousiast mannenkoor waarin samen zingen, ontmoeting en gezelligheid centraal staan. Het koor zingt een breed christelijk repertoire en biedt ruimte aan zowel ervaren zangers als mannen die hun eerste stap in de koorwereld willen zetten. De open repetitie begint om 19:30 in MFC Apelo, Stadsweg 27 in Het Harde. De avond is geheel vrijblijvend, je bent van harte welkom om gewoon eens te komen kijken en luisteren. En natuurlijk om mee te zingen.
1: Lou FM Middagmatinee met de mini special.
0: Daarvoor gaan we naar Smokey. 4 nummers, daar wel onderbroken door de informatie na 2 nummers. We beginnen met Living Next Door to Alice.

Tijd voor een ingelast bericht, want het gaat over een auto-ongeluk. Het gaat over 10:50 is dat gebeurd. Rond 10:50 zijn de politie, twee ambulances en de brandweer van Wezep opgeroepen voor een ongeval aan de rondweg in Wezep. Een automobilist was met zijn voertuigen van de weg geraakt en vervolgens flinke snelheid tegen een boom gebotst. In de auto zaten twee personen. Vanwege de mogelijke verwondingen werden twee ambulances ingezet voor zowel de bestuurder als de bijrijder. Ook de brandweer kwam ter plaatse om hulp te verlenen. De inzittende hoefde uiteindelijk niet door de brandweer uit het voertuig te worden gehaald. Beide personen konden zelfstandig uit de auto stappen. Ze zijn vervolgens langere tijd onderzocht door het ambulancepersoneel. Uiteindelijk zijn zowel de bestuurder als de bijrijder voor verdere controle en behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte door de klap zwaar beschadigd en is door de bergingsbedrijf Stouwdam afgesleept. Het voertuig is totaloos verklaard en naar Oldebroek gebracht. En tijdens de afhandeling van het ongeval werd de weg gedeeltelijk afgezeild door de politie. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Nou, tot zover dit ongeluk wat dus iets voor 12 gebeurde. Maar goed, we gaan door met de special Smokey.

Tot zover dan de special van Smokey. I Meet You at Midnight, hiervoor uit 1976. En Mexican Girl over 1978. Het liedje over een mooie Mexicaanse jonge vrouw. Laten we het daar maar even op houden. Goed, we gaan naar een bericht van vandaag, maar dan in het verleden. Dus een stukje geschiedenis. 19 augustus 1941. Duitse troepen zetten de aanval in op de Russische Stalingrad. De aanval eindigt voor Hitler in een drama en het vormt het begin van de vernietiging van het 6e Duitse leger en het verlies van 1,5 miljoen militairen, 3500 tanks, 7500 voertuigen en 3000 vliegtuigen. 19 augustus 1960. Vader weet het beter, voor het eerst op de tv. De televisieserie speelde binnen de familie Anderson, een gelukkige Amerikaanse huisgezin. 19 augustus, ook weer 1960. De honden Strekla en Belka keren veilig terug op aarde, nadat ze aan boord van de Sputnik 5 een rondje om de aarde hebben gemaakt. 19 augustus 1968. Er wordt een baby geboren op de Golden Gate Brug bij San Francisco. Nou, er is een hele grote brug, met een rode grote brug over de baai. En dat betekent dat ze aan het begin, dat weet ik uit het hoofd, dat is beginnen te schilderen. En als die klaar is, kunnen ze weer opnieuw beginnen. Zo groot is dus die brug. En als laatste, 19 augustus 1974. Eric Clapton krijgt een gouden plaat voor zijn wereldhit I Shot the Sheriff. Maar we gaan naar de Hollies, we gaan naar 1969. Met een nummer die ooit gezongen is door Peter, Paul en Mary, Stevie Wonder en Dolly Parton. Maar geschreven is in 1962 door Bob Dylan.

Gelukkig is er heel weinig wind, dus het antwoord blijft nog even bestaan. Want het antwoord is dat ik na 1 uur doorga. Dat is gelukkig weer bekend.

Goed, we gaan straks beginnen met het nieuws, het weerbericht misschien ook wel. En natuurlijk de reclames en de botterschijf. Die botterschijf is trouwens van dik hout, want te veel is niet genoeg. Dat had ik aan het begin van de uitzending even vergeten. Tot straks.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Dat zover dan de botten schrijft. Dus van dik hout te veel is niet genoeg. Goed, uit dit jaar 2026 duiken we heel ver terug in de tijd.

0: hè?
1: Ja, het is heel triest eigenlijk, want er is een liefde die is geheel verdwenen. Een verliefdheid sowieso. Goed, we gaan naar het Heerde, want op vrijdag 4 september organiseren Stichting Visit Heerde en Landgoed Vosbergen opnieuw openluchtbios Heerde. Bezoekers genieten in de Bongert van het sfeervol verlichte landgoed van de film Treat Her Like a Lady. Een energieke tragicomedie van regisseur Paloma Aquilera. Valbe Benito met Nienke Plas in de hoofdrol. Het terrein aan de Vosbergenweg 38 is vanaf 19 uur open, waarna de film om 20:30 begint. Er is een bar met drankjes, popcorn en chips. Tickets kosten €10 per persoon en zijn verkrijgbaar via visitheerde.wieticket.io. Vorig jaar was het evenement vooral uitverkocht, dus vroeger boeken wordt aangeraden. Meer informatie www.visitheerde.com/evenementen/openluchtbios-heerde of info@visitheerde.com. Wil je al die wat moeilijker adressen dus nalezen, dan kun je dat doen op Lou Media met de kop Openluchtbios Heerde. Je kiest daar natuurlijk voor dat stukje en dan kun je dat onderaan tegenkomen. Goed, we gaan naar een instrumentale.
2: Lou FM middagmatinee met een instrumentaaltje.
1: En dit is toch wel een heel bijzonder, want we kennen allemaal wel het nummer Apache van The Shadows. Maar dit is Byron Lee. En die gaat het doen in een soort reggae-versie. Het is ook daar 1973.

Toch wel een heel aparte uitvoering. Misschien vond je het wel leuk. Het is ook uit 1973. Mocht je ooit nog eens een keer naar Capri gaan. Het is prachteiland, ben je er zelf geweest. Dus met een boot een overtochtje maken vanuit het vasteland naar Capri. Maar er is een prachtig nummer uit 1966. Ook dat is weer een kwestie van, vind je dit mooi? Maar het is een Franstalige. MUZIEK

0: We waren zomaar even beland in 1966 met Hervé Villard. We gaan van 1966 weer naar gisteravond of gistermiddag. Want een vrachtwagen is dinsdagmiddag op de A1 geraakt bij Stroe en in de berm beland. Richting Apeldoorn ontstond een lange file. De vrachtwagen wordt naar verwachting na 19 uur geborgen. Nou, dat is waarschijnlijk zo ongetwijfeld al gebeurd. Want na incident werd de linkerrijstrook afgesloten, want rond 15:15 stond er Voorthuis en Kootwijk 8 kilometer file. Automobilisten hadden volgens de ANWB ongeveer 23 minuten vertraging. Ook de brandweer werd opgeroepen, maar hoefde niet in actie te komen. De vrachtwagen staat buiten de rijbaan en de berging begint na de drukke avondspits. Het is nog niet bekend of daardoor rijstroken weer worden afgesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de vrachtwagen van de weg raakte en of er iemand gewond is geraakt. Nou, dat is dan het tweede ongeluk, want ik heb net het voorgelezen in Wezep tegen de boom aan. Dus dat is de tweede die ik tegenkom zo. Goed, we gaan naar de country. Die hebben we natuurlijk nog niet gehad.
1: Middagmatinee en de Country Special. Country Special.
0: Yeah! John Denver.

Twee country nummers, onder andere John Denver uit 1973. Sunshine on My Shoulders en uit 1974 Back Home Again. En hetzelfde album heet ook Back Home Again uit 1974. Dus we gaan naar een bericht over een jeugdkoor Ichtus, want die gaat weer beginnen. Jeugdkoor Ichtus is een christelijk kinderkoor in Elburg, waarbij zingen, samen eten en leuke activiteiten centraal staan. Eens per twee weken wordt er gerepeteerd onder leiding van Pietje Soet. Kinderen van 4 tot 12 die van zingen en gezelligheid houden zijn hartelijk welkom tijdens de eerste repetitie van het nieuwe seizoen. Deze vindt plaats op zaterdag 5 september van 16:30 tot 17:15 in de Oosterkerk. Meer informatie van jeugdkoor Ichtus het Hervormde Elburg NL. Ik zal nog even voorlezen. Jeugdkoor Ichtus Hervormde Elburg NL. Of Instagram / Facebook. Wil je dit nog even lezen, dan kan dat op de website van Huis aan Huis Elburg. En daar vind je zelf wel jeugdkoor Ichtus. Oké, tot zover. We gaan naar Nederlandstalig, want het is nog iets te weinig, vond ik. We gaan in 1980, nou dat is wel een hele bekende. Ook helaas, hij leeft ook al niet meer.

Tweemaal Rob de Nijs uit 1980, zondag. En 1991, hou me vast, want ik vol. We gaan naar de, Voorthuizen. Het gaat over de militaire helikopters, maar onder de Chinooks, vlogen boven Voorthuizen tijdens de oefening Medical Falcon. Deze oefening is bedoeld om personeel voor te bereiden op militaire operaties en om de samenwerking met civiele eenheden te oefenen. Tijdens de oefening vliegen Chinook transporthelikopters en 1 NH90 maritieme gevechtshelikopter. Zo. Ze trainen samen met de operationele gezondheidszorg. Tijdens de Medical Falcon maken de helikopters meerdere buitenlandingen. Dit zijn landingen op terrein dat niet van defensie is. Daardoor kunnen de helikopters tijdens de oefening ook in civiel gebied te zien zijn. Volgens Defensie vindt de oefening plaats boven de gemeenten Brunsum, Utrecht, Veldhoven, Nijmegen, Amsterdam en Beverwijk. Toch vlogen de helikopters ook boven Voorthuizen. Volgens een persvoorlichter van Defensie stegen de helikopters op vanaf Leusterheide, een militair oefenterrein in de buurt. De overvliegende helikopters zorgden voor veel geluid en bekijks. De oefening duurt tot en met 20 augustus. Het is niet bekend of de helikopters opnieuw op Voorthuizen vliegen. Nou, tot zover dan. Van de hedendaagse geluiden gaan we naar een heel oud geluid. Het is 1961. We gaan naar een zangeres.

Misschien geraden, het is Connie Francis, Where the Boys Are 61. We gaan nu naar een groep die nu op dit moment de botterschijf is bij Lou. Het is Van Dikhout, maar Still in Mij is een van de eerste nummers. Ik weet niet of dat de allereerste is, maar het is wel uit 1994.

Tot zover dan van Dikhout, Still in May. Ik heb het nog even net nagekeken. Het is het inderdaad van het debuutalbum van Dikhout in 1994. En daar kwam de top 40 binnen en ging niet hoger dan de 23ste plaats. Oké, tot zover dan een bericht van een sport. We gaan naar het harde, want gisteren, de Sportpark Schenk heeft het harde met 0-1 gewonnen van Ovios. De eerste helft leverde weinig grote kansen op en beide ploegen gingen met 0-0 de rust in. Kort na de rust kwam het harde op voorsprong. In de 52ste minuut was Jelle van het Hul trefzeker vanuit een corner. Want Hul speelde sowieso een sterke wedstrijd en behoorde tot de betere spelers van de avond. Ovios probeerde na de achterstand meer druk te zetten, maar wist de gelijkmaker niet te vinden. Andy Vlier incasseerde namens Ovios een gele kaart na een overtreding op Van Hul. Na 93 minuten stond het 0-1 nog altijd op het scorebord. En daarmee pakt het harde een overwinning in een reguliere speeltijd. Omdat binnen de Veluwe Cup ook strafschoppenserie wordt gespeeld, voor extra punten mochten beide ploegen daarna nog aanleggen vanaf 11 meter. Daarna hielden Ovios van het harde elkaar volledig in evenwicht. Beide teams scoorden 3 keer. Die penaltyreeks eindigde daarmee in 3-3, wat Ovios op 3 punten brengt. En SV het harde neemt deze wedstrijd 6 punten mee in richting aankomende zaterdag. Het harde neemt zo de overwinning in de reguliere speeltijd mee, terwijl de strafschoppenserie beide ploegen extra punten oplevert. Oké, nu gaan we naar een groep die volgens mij is die overleden, de drummer van ZZ Top van het album Eliminator. En die man is 77 jaar geworden. Het is Frank Baird, ZZ Top. Nogal een wat heftige plaat. Maar goed, dat hoort er ook bij.

0: Het was 1983 van het album Eliminator. Die drummer die 77 jaar is en overleden is. Frank Baird. Goed, van het wat ruigere muziek gaan we over naar het hele zachte, rustige muziek. Nou, natuurlijk wel een hele bekende. Maar we gaan niet van 83, maar we gaan naar 1963. Nou, wie dat is, laat ik horen. Ik denk dat iedereen het wel kent.
1: Ah.

Natuurlijk was dit Elvis Presley met Kukla Charm. We gaan naar een kort bericht nog, want we hebben niet zoveel tijd meer, een minuut of vijf. Want op zaterdag 29 augustus wordt op Dorpsplein in het Heerde van 16 tot 21 uur het decor van de zomereditie van Heer de Blues. Bezoekers kunnen gratis genieten van live optredens van de Mojo Band in Flevium, aangevuld met vers getapt bier, barbecue gerichten van de plaatselijke horeca. Mojo Band in 2024 finalist van de Dutch Blues Challenge, opent het programma om 16 uur. Vanaf 19 uur neemt Flevium sinds 2015 opgenomen in de Dutch Blues Hall of Fame het podium over met een set gewijd aan Fleetwood Mac gitarist Peter Green. De toegang is gratis en ook parkeren in het Heerde is kosteloos. De Dorpsstraat is voor de gelegenheid afgesloten voor het verkeer. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Visit Heerde, samen met de Heerder horecaondernemers rond het plein. Meer informatie op www.visitheerde.com/evenementen-heer-de-blues-zomer-editie. Nou, dat is heel wat, maar goed. We gaan zo'n beetje de laatste plaat draaien. Het zijn de Searchers. We gaan naar 1964.

Tot zover dan de middagmatinee, de inval voor Jeannette. En wat mij betreft inderdaad vrijdagmiddag weer van 12 tot 2. En daarbij ook natuurlijk weer een conferentie. En nog een prettige middag, want de zon begint hier te schijnen.

0: Kanaal op de kabel, als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky, zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat, beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners, die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen, aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de middag is achter de rug. Je hebt nog wel 10 minuten vertraging op een paar wegen. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. De N50 van Emmeloord naar Apeldoorn bij knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. En je hebt een kwartier vertraging nog op de A325 vanuit Nijmegen tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Hallo luisteraars en amateurs, u bent opnieuw verbonden met de bekende amateurzender.
1: Je luistert naar de Nedertaler.
2: Gerrit van der Linden. Lok.

Het is 14 minuten over 6 geworden. We zijn er vanavond een uurtje eerder en dat heeft alles te maken met de Contour Veluwe Cup. Vanavond daar ook een wedstrijd tussen 7 en 9, daar onder andere verslag van en misschien ook nog na 9. Vanaf Sportpark Schenk in het Harde. Vanaf 6 uur zijn we vanavond bij je met een Nedertaler. En ook via LocoFM en ook via LoeFM vanavond zijn we al te beluisteren. Het is al goed regionaal bezig, zou ik zo zeggen. Gerrit-Jan Mulder is ook al aangekomen in de studio. Goedenavond Gerrit-Jan, leuk dat je erbij bent vanavond. Ook wel bekend als Mr. Noord-Veluwe Sport. Vanavond dus de wedstrijd op Sportpark Schenk. Begint om 7 uur die wedstrijd en die gaat tussen DSV 61 en Elburger Sportclub. Dat heb ik toch helemaal goed, hè? Ik kreeg al een verzoekje binnen van Ria, die al zit gekluisterd aan haar toestel. Zou je even Jannes willen draaien? En Zwevend naar het geluk. Nou, deze is speciaal voor jou, Ria. Leuk dat je er vanavond ook bij bent. Op LoeFM en LocoFM. Samen staan we sterk in de ether. En online natuurlijk.

Zo, we waren even aan het zoeken. Heb jij mijn zwien ook gezien? Nou, de wolf hebben ze wel gezien ergens in de regio vandaag. Heb ik me laten vertellen. Heb jij mijn zwien ook gezien? Maar het zwien, ik weet het niet. Ik ben zo bang. Karel is er weer bij vanuit Vlaanderen, vanuit België. En wou graag even een mooie plaat horen. Moet ik even het berichtje van Karel erbij pakken. Want anders dan komt dat een beetje raar over natuurlijk. Even kijken, wat schreef Karel alweer? Zou je even Frank en Christel Galan willen draaien met Heel Mijn Wereld, Dat Ben Jij? Nou Karel, ook speciaal voor jou gaan we die draaien natuurlijk. Deze mooie plaat van het duo van Frank en Christel Galan.

Twee minuten voor half zeven geworden op Blue FM en Loco FM met de Roffels en Geef mij een oude boerderij. Goed, en daarvoor op verzoek even van Karel Mertens die mooie plaats van Frank Galan. Goed, live op Facebook zijn we inmiddels. Geert is erbij, zie ik. Die vroeg meteen even een leuke plaat aan van Johan en Henk. Oh, Roosmarie, die gaan we draaien. En Kees die vroeg even een mooie plaat aan van de Sunstreams. Ook die is onderweg zometeen, Kees. De nummers 1 en 2. Ja, ik hoef maar aan te zetten en jullie zijn er meteen bij, hè. Dat kan niet missen. Hé, hey, we gaan even naar Volendam. En daar komen we de Cats tegen. Op deze woensdagavond. Be My Day, dat is de titel uit 1974.

Muziek van de Sunstreams en Huil Me Niet Om Mee. En Groesbeek is ook present. Of omgeving Groesbeek waarschijnlijk. Marie van Leur, die checkte even in. Hey Gerrit, ik luister weer gezellig mee vanavond naar de hits. Nou, dankjewel. Leuk dat je erbij bent, Marie. Kijken we even ons lijstje door. Erik Wessels is erbij. Blijf weer wel van mijn muziek af. Nou, gaan we proberen, Erik. Dat dan komt goed. Henriette Kevel, die vroeg even een mooie plaat aan. En dat is er een van Booker T. En Time is Tight. Nou, die gaan we zometeen zeker even horen. Dit jaar 1969. Verder zie je Christiane voorbij komen vanuit Straatsburg. Willem Modder is erbij. Joop van Zwaai doet iedereen de groetjes van Joop. En Peter Muller zegt, zo kan der Feierabend ruhig komen. Mit muziek für gute Laune. Nou, dat, zo mag ik het graag horen. En ook Amerika is er weer bij, de USA. Jenny Hardeman, die luistert mee vanuit Amerika, uit de USA. Decatur, zo staat erbij. Nou, en ja, we draaien ook leuke muziek voor jou. Ria, die vroeg even om deze van Rob de Nijs. Alles wat ademt, die ga je horen. Zometeen gaan we even praten met Gerrit-Jan Mulder over de Veluwe Cup.

0: Time is Tight. Ja, die werd even aangevraagd door Henriette, die er vanavond ook weer bij is. Ik zag Claudia nog voorbij komen. Mooie dag vandaag, zegt Claudia. Nou, dat klopt. En we doen allebei ons best weer vanavond. Nou, dat gaan we ook proberen. Dieneke is erbij. Hoi iedereen. En zometeen op verzoek gaan we van Harm gaan we even de vrijbuiters draaien. Hij moest weer gaan varen. Maar eerst even richting Gerrit-Jan Mulder. Aangeschoven in de studio. Straks na zevenen de Veluwe Cup, Gerrit-Jan. De derde dag eigenlijk van de Veluwe Cup vandaag, hè?
1: Ja, klopt. Ja, derde dag. Gerrit, ik kom even terug op die Berend Elsman toernooi.
0: Ja.
1: Want dat wordt natuurlijk ook gespeeld. Alleen wordt vanavond daar geen wedstrijd gespeeld. Die is gisteravond gespeeld.
0: Ja.
1: Afgelopen zaterdag begon in Oosterwolde, het mooie sportpark De Heugde ook, met de wedstrijd ASV Dronten tegen SVI. VSCO verloor van WVF met 3-0. Meende ik of 3-1. SVE tegen Goert Kampen. De andere uitslagen heb ik niet, want er was geen verslag van.
0: Oké. Okay.
1: Gisteravond speelde VSCO tegen SV Epe en won de wedstrijd maar liefst met 2-1.
0: Goed resultaat.
1: Ja, goed, zeker een goed resultaat, want Epe gaat naar de tweede klasse toe. Dus, en WVF die won gisteren, maar met liefst won ASV Dronten met 7-1 van WVF. Dus WVF van VSCO verloor. Ja. Won en die won gisteren van ASV Dronten. Maar ja, goed, ASV Dronten voetbal nog hoog. En dan had je de wedstrijd FI tegen Coët. Dan zaterdag 22 augustus stand VSCO tegen SVI. ASV Dronten tegen SV Epe en Goert Kampen tegen WVF. Nu is er bij in Oosterwolde op de Heugde iets anders. Is het anders ingedeeld, laat ik het goed zeggen.
0: Ja.
1: Dan als in het harde. Want in het toernooischema is rekening gehouden met het feit dat ASV Dronten, Goert Kampen, SVI en WVF die elkaar treffen in de competitie op het Berend Elsman toernooi niet tegen elkaar spelen.
0: Nee, okay.
1: Dat gebeurt dus op het harde wel.
0: Ja, maar dat kan ook niet anders bij de Veluwe Cup, toch?
1: Nee, dat kan het ook niet anders. Nee, dan had je geen Veluwe Cup moeten noemen.
0: Nee.
1: Nou, en dan is ook de uitreiking van de die de Cup wint, dus daar in Oosterwolde. En er komt nog bij, er is namelijk ook nog een Nanne Schoonhoven awards. Die kan ook nog gewonnen worden. En die 2023 was dat Ilias El Morabit van KHC Kampen die Nanne Schoonhoven Award won. En in 2094 was het Dominique van der Grift van de VSCO.
0: Ja.
1: En vorig jaar kreeg een oudspeler van Ovios, die nu in Dronten voetbal als ACV Dronten, Mike Bastiaan, de Nanne Schoonhoven Award. Goed, gaan we even terug naar die, wat was je vraag eigenlijk, hè? Naar de Veluwe Cup.
0: Ja, de Veluwe Cup. De dag. Gisteravond de tweede wedstrijd geweest voor Ovios en voor
1: het harde.
0: Ja. En ja, het kwam weer naar boven, hè? Het angstcomplex.
1: Ja.
0: Voor Ovios, want in de competitie 1 puntje maar gehaald tegen het harde.
1: Ja.
0: 5 verloren. 5 punten verloren eigenlijk dus.
1: Ja.
0: Gisteravond was het weer harder.
1: Ja, met één rol of één gele kaart nog bij Ovias.
0: Oké.
1: Van Andy Vlier. Ja, Jan die zei gisteravond nog. Hij zegt, ja, ik kreeg hier en daar wat boze gezichten van Ovias supporters. Hoe kun je dat nou zeggen? Maar Jan die zegt, ik moet een beetje positief. Ik moet een beetje neutraal zijn.
0: Oké.
1: Kijk, als ik zie dat het harde op het moment beter voetbal is Ovias, dan zeg ik dat. Zo simpel ligt dat.
0: Ja.
1: En het harde was gisteren qua voetbal toch wel wat beter als Ovias. Het was net als ze er gewoon niet doorkwamen. Ja, het harde even. En dan missen ze dus ook nog de goede spits, hè?
0: Oké.
1: Ben ik even zijn naam kwijt. Die schiet me straks zo weer binnen.
0: Ja,
1: ik heb gisteravond nog over hem gehad. Maar die zit nog met een kleine blessure te kampen. En die hoop aanstaande zaterdag toch weer bij te zijn bij haar. Al is het maar een helft. Dus, maar die naam die schiet me vanavond nog wel even binnen. Heel bekende speler.
0: Maar goed, afgelopen seizoen het harde tegen de mindere ploegen deden ze het niet goed. Tegen de betere ploegen deden ze het beter.
1: Ja, precies. Maar zo ging het met DSV ook.
0: Ja. Dus dat is een probleem dus.
1: De DSV liet de punten liggen en in Elst spelen. Geert Hartel zei, het was gewoon echt niet nodig geweest, die wedstrijd.
0: Nee.
1: En DSV deed ook mooi mee. Maar ze zijn weer gepromoveerd.
0: Ze zijn
1: gepromoveerd. Maar dat geldt ook voor VSCO.
0: Derde klasse.
1: Ja.
0: Ja. Arnold Friese, die gaat straks inbellen na zevenen.
1: Ja.
0: Hij doet verslag van de wedstrijd tussen DSV en Elburger Sportclub.
1: Klopt.
0: Of is het andersom?
1: Nou, dat is zo raar. Want de zaterdag zei ik nog van tegen Jan. Ik zei nee. Ik zeg het is het harde tegen Elburg. Want harde voetbal thuis. Nee, zegt Jan. Ik hou me aan mijn papier. En op mijn papier staat. ESC en Harde. Dan is het niet Harde ESC. Dus wie nou vanavond op het papier vooraan staat, weet jij het?
0: Nee, ik weet het niet. Maar we gaan het horen van Arnold Farise. Na 7 uur zal hij ongetwijfeld zijn eerste verslag gaan doen. We gaan muziek draaien op verzoek van Harm uit Wolvenga. Deze van de Vrijbuit.

had het in en zo zoals je bent. Zo, we gaan op weg naar de 7e. Zometeen na 7e zijn we weer terug op Loco FM en Lou FM. Met de volgende uur Nedertaler in combinatie met Noord-Veluwe Sport. Arnold heeft zich zojuist al gemeld, even voor de testuitzending. En zometeen gaan we alles over hem horen straks van DSV tegen Elburger Sportclub. Tot zometeen, andere kant van 7. Eerst even de nieuwsberichten en de bijbehorende commercials.

0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Allround Zonwering BV Elburg. Kijk op www.allroundzonwering.nl.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
3: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
2: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
4: Vorig jaar, ik gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
2: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
7: Veulen, Oostendorperstraatweg 92, Oosterwolde. Telefoonnummer 0525 621 070.
8: Steenhouwerij Van Ommen. Al drie generaties gespecialiseerd in grafstenen en natuursteenproducten. Wij leveren kwaliteit, service en ambachtelijk vakmanschap. Overtuig u zelf van het ruime aanbod aan grafwerk in Kampen of kijk voor meer informatie en ideeën op steenhouwerijvanommen.nl.
9: Dit is jouw regio radio. Nedertaler. Gerrit van

0: Zo, de sneeuwwitte is een vredesduif. Die schuiven we maar even weg.
1: Ja, maar is er een vredesduif op het harde? Dat vraag ik me af, Gerrit. Want Arnold die belt er gelijk in. Die, ik zeg, Arnold, is de wedstrijd begonnen? Ja, zeg, en hij ligt er ook al in. Arnold.
2: Ja, goedenavond Gerrit en Gert-Jan. Ja, natuurlijk de luisteraars van Noord-Venusport. Laat ik het zomaar zeggen, die meeluisteren. Ja, we zijn nog amper 3 minuten onderweg en de bal ligt er al in voor DSV 61. De thuisspelende ploeg vanavond staat er dus al met 1-0 voor. En volgens mij was het de man met nummer 10, Van Dijk, die het laatste setje... Nee, dat was dan Levi Wieberink die het dan het laatste setje gaf van DSV 61. Want ja, dat moet ik wel goed zeggen, want ik ken beide ploegen natuurlijk niet, omdat ik normaal een verslag uitbreng bij WAC natuurlijk. Maar goed, maar we zijn hier dus onderweg en laat ik dan gelijk maar beginnen met de voorbeschouwing. Of althans, laat ik de opstelling geven dan van beide ploegen. Dan begin ik met DSV 61. Op doel Laurens Dekker, verder met Daan Spaan, Patrick van der Braken, John Bos, Patrick Hunestein, Jesse van der Brink, Martijn van der Bos, Levi Wieberdink, Pieter Spaan en Ron Hofmeijer. En Giel Kroneman, hij staat in de basis, want op het laatst is er nog een wijziging doorgevoerd. Want Justin Visser, hij is ziek, dus hij is er... Vanavond niet bij. Goed, dan opstelling van de Elburger Sportclub. Op doel Finn van der Heijden, Jarrad Bonen, Levi Wolf, Yannick Westerhuis, Marcel ten Haven, Niels van Dijk, Daan van Ommeren, Danny Bovendorp, Mas Lambrink, Joël Disselhof en Brian Hellendoorn. De wisselspelers zijn Sebastian Loes, Tom van Veen, Edwin Saan, Reinier Propitus, goeiedag, Julian Hellendoorn, Luca van der Hulst, Maxwell Duin en Marijn Boon. En dan geef ik ook nog even de wissels dan van DSV 61. Dien Holstegen, Wilbert van Loon, Mark-Jan Visser, Arjan Hulter, Daan Visser, Tim Karzijn, Arnoud Zwep en Patrick Albertsen. Dat zijn de wissels aan de kant van DSV 61. Goed, zoals gezegd, 4 minuutjes onderweg. Neem ik een klein stukje wedstrijd mee, want dan kunnen jullie weer verder met het programma. Balbezit nu dan voor DSV 61. Goed gespeeld richting de voorwaarts en in de richting dan van Ron Hofmeijer. Maar die komt niet aan de bal. Gaat die bal over de zijlijn en dan mag DSV 61 ingegooien. Goed, 5 minuten loopt hier op Sportpark Schenk in het harde. DSV 61, Elburg Sportclub. 1-0.
3: Dit zijn de hits van de Nederdaler.

0: Zo, toch nog even de sneeuwwitte vredesduif erbij gebakt. En ja, vanavond te horen dus tot 9 uur Noord-Veluwe Sport in combinatie met Nedertaler via de frequenties van Loe FM en Loco FM. Ja, komende zaterdag dus finale dag, Gerrit-Jan. Vorig jaar stond de winnaar al een beetje vast, al midweeks. Maar dit jaar is de puntentelling wat anders geworden bij, de Veluwe Cup. Hè?
1: Ja, die drie strafschoppen die tellen met de punt mee. Hè?
0: Ja.
1: Dus Ovios heeft er nu 5, heb ik toch goed?
0: Zou kunnen.
1: Ja, in ieder geval. Maar ja, het harde staat er ook met 5 bij. Dus,
0: het harde heeft volgens mij meer punten dan Ovios.
1: Ja, het kan nog zo zijn. Want het harde heeft gelijk gespeeld. Ovios heeft de eerste gewonnen. Waren 3 punten plus de strafschoppen. Dat zijn er dan.
0: Ja,
1: dat zijn er dan 6. En gisteren hebben ze verloren. Dus ze zijn de 6. En het harde heeft de eerste, ja.
0: Gelijk gespeeld.
1: Juist, klopt helemaal.
0: En dan die strafschop.
1: Ja, precies. Dus daar staat de beter voor. Precies. Ja. Ja, dat rekenen, dat kun je beter als ik.
0: Nou,
1: dan moet ik wel iets. Dan moet ik iets.
0: Dat wil ik niet zeggen.
1: Dan moet ik iets daarvoor nadenken.
0: Hey, we gaan even door met de New Forest. Zonnetje schijnt buiten. Op deze woensdagavond. Het is 19 augustus. En het

0: Nou ja, dat deden we vroeger, hè. SMS'jes sturen. Gerrit-Jan, dat weet jij ook nog wel, hè?
1: Ja, dat was vroeger.
0: Ja, dat was vroeger, lang geleden.
1: Ja. We gaan en daarvoor deden we met briefjes, Gerrit. Toen waren er nog geen sms'jes.
0: Ja, dat kan ook.
1: Goed, we gaan even naar Arnold Friese toe. Arnold, voor een verslag, kort, lang. Maar voor een verslag gaan we naar Arnold toe. Arnold!
2: Kort verslagje, goeie...
1: Nou, maar het mag, wel iets langer zijn.
2: Oké, bijna een kwartiertje onderweg hier op Sportpark Schenk. DSV 61, Elburger Sportclub, nog altijd 1-0 voor DSV 61. Wat wel de beste kansen krijgt in dat eerste kwartier. Want net ook Ron Hofmeijer die het met een stiftje probeerde...

Van Doelman vindt Van Rijden van de Elburger Sportclub te verschalken. Dat lukte niet. Dat ging naast het doel van de doelman, dus van de Elburger Sportclub. Ja, dus waaruit DSV al een doelpunt heeft gemaakt en toch wel de betere kansen heeft in dat eerste kwartier. Nu dan misschien Elburger Sportclub met een schot en dan ligt hij er zomaar in, zeg. Goeiedag, een schot van buiten het 16 meter gebied. En is het volgens mij, even kijken, is het dan... Max Lambrink of Jarro Bonum die dan de pantoffel aanhaalt. Volgens mij was het de Max Lambrink die dan raakschoot van buiten dat 16 meter gebied. Ja, dan krijgt Elburg de eerste de beste mogelijkheid. Die vliegt er dan eigenlijk ook gelijk in. Dus ja, wat dat betreft staan beide ploegen nu gelijk. Dus mooi dat dus de Elburg Sportclub dan weer de gelijkmaker heeft kunnen maken. Nou, aftrap nu dan van DSV 61. Dat de bal dan rustig rondspeelt. Doet dat dan met Van der Bos. Die speelde terug naar de doelman, naar Dekker. Dekker dan richting de zijkant, zoekt dan de linkerkant. Wordt dan gelijk onder druk gezet door Lambrink van de Elburger Sportclub. Maar zoekt men wel meteen weer de voorwaartsen in de richting van Ron Hofmeijer. Maar die gaat met een vuurpijl die bal dan over de zijlijn door de Elburger Sportclub. Dus over de zijlijn gewerkt. Ingooi dan voor Patrick Hunestein van DSV 61 op de eigen helft van Elburg, zo moet ik het zeggen. Ron Hofmeijer dan aan de linkerkant van het veld. Kan hij dan met die bal mee zien? Meteen de bal weer kwijt aan de Elburger Sportclub. Neemt DSV wel weer gelijk de bal over. Nu dan misschien met een mogelijkheid. Buiten het 16 meter gebied dan met een schot. Dan is dat daar even kijken. Dan met Kroneman dan. Nee, maar die bal komt niet bij Kroneman terecht. Want dan neemt gelijk Elburger Sportclub dan weer over. Maar ook meteen de bal weer kwijt. Ja, zo komt Elburger Sportclub er niet uit. En zet DSV 61 gelijk goed druk. En dat was dan... gelijk weer de linkerkant dan gezocht door DSV 61, maar dat lukt dan niet. Dan gaat die bal over de zijlijn en dan mag de Elburger Sportclub in gaan gooien. Moet ik even kijken wie dat dan gaat doen, want de nummers van de Elburger Sportclub zijn lastig te lezen. Dus zwarte nummers op die blauw-witte shirts, dat is lastig aflezen. En dan gaan we eens kijken, dan zoekt men nu dan de linkerkant. Is het dan Hellendoorn dan voor de Elburger Sportclub? Misschien dat dit dan wat oplevert voor de Elburgers. Gaat dan naar binnen toe? Lukt dat dan? Nee, want dan wordt hij op de uitgezeten door Spaan. Maar dat zoekt men toch nog de linkerkant. En dan probeert het dan via de rechterkant nu dan. Maar daar zit Hofmeijer dan van DSV 61 weer goed tussen. En die kiest dan denk ik voor de terugweg. En zo tikt DSV 61 dan de bal rond. En gaat de bal terug naar Doelman Dekker. Goed, ik kijk naar de klok waar de 18e minuut loopt op Sportpark Schenk. De tussenstand tussen DSV 61 en Elburger Sportclub. 1-1.

0: Zo, de Voortak. Dat nog wel met Kom Terug. En ja, daarvoor even het live doelpunt. Elburg Sportclub kwam op gelijke hoogte. Tegen ja. DSV. De gemeentelijke derby wordt dat ook wel genoemd, hè?
1: Ja, ja, zeker. Zoals ja. OVIAS tegen VSO gemeentelijke derby genoemd wordt. Zo is het daar ook, ja.
0: Ja. Ja. Komend seizoen hebben we de competitie. 3 derde klassers hier.
1: Klopt,
0: in,
1: die
0: ook meedoen met de Veluwe Cup.
1: Hadden we voor derde jaar, geloof ik, hè?
0: Ja, tweede jaar. Tweede jaar, denk ik.
1: Ja, tweede jaar. Nou, DSV komt erbij en dan OVIAS. Ja, dat kan leuk zijn. Ik had gehoopt dat VSO erbij kwam.
0: Ja.
1: Dat ik echt gehoopt. Ik denk, dan is het helemaal het plaatje helemaal compleet. Ja. Maar ja, goed.
0: Dat is niet gelukt. Maar dat wie weet, komend seizoen dat voor VSO wel gaat lukken.
1: Ja, alleen wat ik van Bert Schipper hoorde, dat VSO toch nog voor het begin van de competitie nog met een paar hardnekkige blessures zit. En dat is een beetje jammer. Toch wel,
0: krijg je toch weer een beetje een stroeve begin.
1: Ja, OVIAS begon vorig jaar ook met 6 geblesseerden in het begin van de competitie. Dus
0: ja. Ja, dat is lastig natuurlijk, die geblesseerde spelers.
1: Als je gelijk al begint zo met aantal geblesseerde spelers en je moet direct al inpassen met spelers uit tweede of uit de jeugd. Dat, ik moet erbij zeggen dat OVIAS er een heel, heel mooi speeltje bij heeft. Die jongens zijn 3 broers, komen oorspronkelijk uit Syrië, komen naar kampen. Hebben ze gezeten. Ze voetbalden bij Coed of Dos, ik geloof van Dos. En nu zijn ze bij OVIAS. Nou, ik heb hem vorige week gezien. Wat is dat kereltje snel, Gerrit?
0: Okay.
1: Heel verschrikkelijk.
0: Het is een linksbuiten, hebben we begrepen.
1: Linksbuiten, ja.
0: Vorig seizoen speelde hij nog een aantal wedstrijden bij mijn zoon in OVIAS 6.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus wat dat betreft. Hij belt in, Arnold. We gaan naar hem toe.
1: Gaan we gelijk naar Arnold toe. Arnold, je bent er alweer, jongen.
2: Ja. Ja, ik ben er alweer, want het is 1-2 geworden waar DSV 61 dus op voorsprong kwam. Hij heeft Elburg Sportclub het dus omgedraaid. Levi Wolf met een frommel goal daar op achterlijn of doellijn, hoe je het ook wilt. Daar bij de doelman van DSV 61, Laurens Dekker, weet je hem dus achter de doelman te werken. En zo staat Elburg Sportclub dus met 1-2 voor. We gaan even kijken naar een blessurebehandeling volgens mij van Elburg Sportclub. Maar dat kan gelukkig verder en dan gaan we even kijken. Een scheidsrechter, Isa Esther moet ik zeggen, die hanteert vanavond de fluit. Ik mag wel zeggen, een vrouw met ambitie, zoals ik haar hoorde zeggen. Want ja, ze wil richting de eredivisie van de vrouwen. En volgens mij was ze daar al hard naar op weg. Dus nou, laten we hopen dat ze die weg dan ook kan bewandelen. Inmiddels is de bal weer in het spel gebracht door Laurens Dekker, de doelman, die dan gelijk de linkerkant maar opzoekt. En dan gaat DSV 61 rustig opbouwen. Ja, ze moet het dus die achterstand ongedaan zien te maken, DSV 61. Zoekt dan gelijk de voorwaartsen in de richting dan van Pieter Spaan. Maar die komt er niet aan. Ron Hofmeijer neemt dan over van DSV 61. Maar Elburg Sportclub werkt dan gelijk de bal weer weg. En neemt Elburg Sportclub over. Harde tackle daar van de Bos, maar dat mag allemaal door van scheidsrechter Esther. Dus heeft Elburg Sportclub dan de bal. De linkerkant dan gezocht door Elburg Sportclub. Ja, het veld is glad en nat, dus rolt de bal door. Maar wel keurig binnengehouden door Ten Haven. Speelt dan de bal goed terug, maar verliest dan uiteindelijk de bal aan DSV 61. En nu werkt Elburg Sportclub dus de bal over de zijlijn. Goed, 24 minuutjes onderweg op Sportpark Schenk. 1-4 in de wedstrijd. Ja, dat mogen we wel zeggen, want we hebben al 3 doelpunten gezien. Goed, de tussenstand tussen DSV 61 en Elburg Sportclub. 1-2.
0: Tot zover Arnold van Riessen van als Sportpark Schenk op het harde. Zometeen onderweg op verzoek van Siggy gaan we even Nomi Sterren draaien met het glücklichsgefühl. Nou, dat is een heerlijk gevoel natuurlijk. Eerst even een verzoekje van Ando, want die leeft toen naar de wedstrijd NEC tegen Bodø/Glimt. Die begint om 9 uur. Graag een plaat van Fantasy en Sterren in de Nacht. MUZIEK

0: Dat is best wel een lastig woord, Gert-Jan, hè? Glückheitsgefühl.
1: Glückheitsgefühl.
0: Ja, ja, zeker, ja, een beetje een lastig woord. Of
2: ja, ja, zeker een lastig woord.
0: Maar ze voelt zich heel gelukkig, die Nomi Stern. Ze komt uit het Limburg en ze probeert door te breken in Duitsland. En ze is daar al op de landelijke tv geweest, deze dame. Dus wie weet, een nieuwe carrière voor Nomi Stern. Ja, Gerrit-Jan, om toch nog even weer terug te gaan naar het voetbal. We hadden zojuist over de competitie. Obias die gaat dit jaar ook, en datzelfde geldt voor het Harde en Doornspijk, richting Zwolle ook. De Zwolse ploegen, die komen weer tegen.
2: Klopt, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Is men daar positief of negatief over?
1: Ik heb eigenlijk de verslaggevers er nog niet zo over gehoord. Nee. Ik denk, ja, zijn ze. Ja, die moet eerst in die competitie zitten, Gerrit. Waar je naartoe gaat. Maar
0: ik hoorde ook zeggen, nou, we zijn blij dat we niet meer bij Zwart-Wit en bij Vias Vase bijvoorbeeld in zitten.
1: Ja, ja, dat kan. Wat zou de reden daarvoor zijn?
0: Nou? Geen idee.
1: Nee, daarom.
0: Nee.
1: Daarom.
0: Maar nieuw bloed in de competitie, nieuwe tegenstanders. Olympia 28 ook.
1: Ja,
0: die zit ook
1: ja.
0: Weer. Dat is wel leuk.
1: Ja, dat is zeker leuk. Dan
0: want
1: krijgen we.
0: De trainer, die ken je wel.
1: Ja. Dan krijgen we van Torrentje nog weer eens op het sportpark. Ja.
0: Ja. Dus het belooft wel een mooie competitie te worden.
1: Ja, zeker.
0: En
1: ja,
0: de competitie van WSO en Elburg. Ja, vierde klasse. Ook met heel wat leuke tegenstanders hoop ik weer.
1: Ja hoor, die moeten een paar keer naar de polder toe geloof ik. Ik zag het tenminste in dit presentatiegids.
0: Ja, Lelystad ook.
1: Ja. Lelystad. En ook, die cirkel ook nog rond Zwolle na te ploegen.
0: Ja.
1: Die vereniging waar ze dan toe moeten rond Zwolle. Want ik zat vanmiddag zo in de gids te kijken. Die net op het matgeval is van VSO.
0: We hebben telefoon van Arnold.
1: Gaan we gelijk naar Arnold. Arnold.
3: Ja, 32 minuutjes onderweg. En met Tarik Inbouw maakt DSV 61. Dan gelijk een pegel van buiten het 16 meter gebied is het dan. Even kijken wie dan het doelpunt gemaakt heeft. Ik kan het zo even niet gauw zien. Maar het was een geweldige goal in ieder geval van DSV 61 van buiten dat 16 meter gebied. Ja, die was doelman Finn van der Heijden van de Elburger Sportclub dan toch te machtig. En ze doet DSV 61 weer wat terug. Ook een wissel aan de kant van de Elburger Sportclub gelijk. Efes Sahan komt dan in de ploeg bij de Elburger Sportclub. En dan is Max Lambrink was er al uitgehaald. Dan ga ik even luisteren wie dan het doelpunten gemaakt heeft. Maar dit weet de speaker ook niet. Dus ik heb het ook niet kunnen zien. Maar we zullen straks zeker horen wie het doelpunt gemaakt heeft voor DSV 61. Maar het is gelijk. We hebben al 4 doelpunten gezien in het eerste half uur van de eerste helft. Dus dat we op het puntje van de stoel zitten hier op Sportpark Schenk. Dat mag gezegd ook aardig wat supporters nog op deze wedstrijd afgekomen. Nou, balbezit dan Elburger Sportclub. Maar die levert dan de bal in dan bij de doelman van DSV 61. Laurens Dekker die zoekt dan de linkerkant. En dan zoekt DSV dan weer de bal richting de voorwaartsen. Maar dat lukt dan niet. Dan is men slordig daarin die passing. En dan gaat die bal over de zijlijn. En dan mag Elburger Sportclub in gaan gooien. Op de helft dan van DSV 61. Gaan we eens even kijken waar men dan die bal heen gaat spelen. Kiest men dan voor de terugweg. Althans, dat wil men dan. Dat gebeurt dan toch ook uiteindelijk. Komt die bal dan helemaal zo bij de doel. Man terecht van de Elburger Sportclub van der Heijden. Die moet dan opschieten, want die wordt opgejaagd. En dat loopt dan gelukkig dan goed af voor de Elburger Sportclub. Linkerkant dan gezocht van de Elburger Sportclub. Maar dat lukt dan niet. En dan gaat die bal over de zijlijn voor de Elburger Sportclub. En dan kijk even wie dan het doelpunt gemaakt heeft. Dat krijg ik u nu dan door van mijn collega Daan Visser. Hij heeft de 2-2 gemaakt voor DSV 61. Zoals gezegd, was een mooi schot van buiten de 16. En waar Elburger Sportclub nu met de opbouw bezig is. Goed, ik kom straks nog bij je terug voor de slotfase van deze wedstrijd. Dat het enerverend is in deze derby, dat mag worden gezegd. Goed, 35e minuut loopt de tussenstand tussen DSV 61 en Elburger Sportclub. 2-2.
0: Nou, zoals we horen weer een mooie wedstrijd daar op het Harde bij de Veluwe Cup van vanavond. En ook komende zaterdag zijn natuurlijk nog de diverse wedstrijden. Komen we straks later nog wel even op terug. Zou je even Jannes willen draaien? Aangevraagd door Gilbert uit België. Dat gaan we doen. Maar eerst gaan we even een leuke plaat draaien. Dat is er een van Justin de Wild. Christiane vroeg die aan. Esmeralda.

0: Zo, Jannes en Dam Dam. Zometeen gaan we nog even een heerlijke polka draaien van Frankie Jankovic. Maar we gaan het even over hebben over de derde klasse.
1: Ja, we hadden het nog over die derde klasse net, Gerrit. Ik heb het een beetje eventjes opgezocht, want je overviel me een beetje met die vraag.
0: Ja, ik doe een beetje stiekem mijn vraag altijd. Hè. Ja.
1: Als ik dan kijk, ZHC, die werd vorig jaar kampioen. Maar als je nou kijkt, ZHC, Olympia en DSV, die komen uit dezelfde afdeling.
0: Oké.
1: Uit dezelfde klasse, uit de vierde klasse, die nog weer bij elkaar in zitten.
0: Ja.
1: Want ZHC werd kampioen, Olympia zat er bij in. Nou, dan hebben we nog Serenbroek, is ook kampioen geworden. Dat is ook een promovendus, denk ik. En dan Bekwiet, Diese West, Hato Heim, Ovios, Rauwveen, Zwift 64, het harde DSV, FC Dallesen. En Heerde. Ja. Maar er zitten zo vier in die uit de vierde klasse komen.
0: Okay.
1: Dat is Serenbroek, ZHC, Olympia, DSV.
0: Ja, Dalsum dus ook.
1: Ja, Dalsum zit er ook bij.
0: Van Dalsum hebben we begrepen, die had een zaterdag en een zondagafdeling. En die zijn nu bij elkaar gevoegd.
1: Daar heb ik ook iets over gehoord.
0: Ja, ja.
1: Nou, die vierde klasse kunnen we heel eventjes snel even meepakken. Er zit EFC in Hattem, Oene, Sportclub Deventer, VSCO, WZC Wapenveld, ESC, Lelystad, Twello, Zalk en VSW en Zwolse Boys. Maar welke ploeg vorig jaar is er uitgehaald uit die vierde?
0: Dat was volgens mij...
1: Dat was Lelystad, toch niet?
0: Nee, maar, nee. Real Dronten, toch?
1: Real Dronten, ja, die is er vorig jaar uitgehaald. Ja,
0: bij Lelystad was er ook wel een probleem volgens mij. Maar goed, doen we mee komend seizoen gewoon.
1: Ja,
0: competitie.
1: Ja,
0: ja. Maar Real Dronten die is ook uit de competitie gehaald. En dat is altijd jammer, want dan krijg je een discussie. Hoe zit het met de punten?
1: Ja,
0: ja, die punten die gaan gewoon weg. En dat is voor de ene ploeg vervelend. En de andere ploeg die vindt dat prima. Dat was in de klasse, in de vierde klasse ook, dat gebeurde.
1: Had ik nog een kort berichtje van Arnold. Een berichtje van Arnold. Daar had ik met Arnold over. WRC die moet een aantal wedstrijden in de competitie voetballen om 6 uur.
0: Ja.
1: Maar we hebben alles een beetje nagekeken. Vorige week hebben we een uurtje bij elkaar gezeten. Maar de eerste helft van de competitie, dus tot aan maart, hoeft WRC niet om 6 uur te voetballen. Dat wordt er straks allemaal in maart. Dan begint er weer een aantal wedstrijden. Er zijn er geloof ik 3.
0: Okay.
1: S'avonds om 6 uur.
0: Dat is niet zoveel dus.
1: Nee, dat valt nog mee.
0: Nee. Hoe zou het bij Arnold zijn? Ik had gedacht, Arnold die zal wel stand-by zijn. Maar ja, het is waarschijnlijk
1: kan het rust zijn?
0: Het is bijna rust, denk ik. Het staat 2-2, gelijk spel. Als we het over Arnold hebben, dan is hij er ook.
2: Arnold.
3: Ja, slotfase aangebroken hier op Sportpark Schenk, waar nu de klok de 44 aantikt. En dan gaan we eens even kijken hoe lang scheidsrechter Irsa Ester erbij gaat trekken. Zal denk ik niet veel zijn, misschien een minuutje of misschien twee, maar dat we een enerverende wedstrijd zien. Dat is duidelijk in de eerste helft, want we hebben al 4 doelpunten gezien. 2 van Elburger Sportclub en 2 van DSV 61, waar Elburger Sportclub nu dan het balbezit heeft. Op de helft nu dan van DSV 61 wordt... Even kijken aan de linkerkant. Ten Haverand weggestuurd. Maar die kiest dan voor de terugweg naar Van Ommeren. Van Ommeren zoekt dan het centrum met Westerhuis. Westerhuis zoekt dan de linkerkant. En dan gaat men helemaal naar de rechterkant nu dan. Balbezit voor de Elburger Sportclub. Kan nog een van beide ploegen dan nog wat voor de rust een doelpuntje maken. Om dan positief de rust in te gaan. Nee, maar dan is Elburger Sportclub de bal weer kwijt aan DSV 61. En zo gaat DSV 61 er dan met de bal vandoor. Van de Braken zoekt dan de rechterkant. Maar die bal is te hard. Die is dan voor de doelman van de Elburger Sportclub, Van der Heijden. Die moet dan opschieten, want die wordt opgejaagd. Zoekt dan wel de voorwaarts en de linker. Kant, die wordt dan ook gezocht in de richting van Hellendoorn. Die zoekt er helemaal de diepte. Nou, de 16 in. En dan probeert men met een schuiver eigenlijk de doelman, Laurens Dekker van DSV 61, te verschalken. Maar dat lukt niet, want die bal die gaat nog ruim naast het doel van de doelman van DSV 61. En dan moet die bal worden opgehaald door de grensrechter van dienst. Doelman Laurens Dekker doet het dan rustig aan, want we zitten inmiddels in die blessuretijd, waar de eerste minuut van de blessuretijd dan loopt. En hoe lang laat scheidsrechter Esther dan doorspelen. Dan kijken we even naar een blessurebehandeling waar we nu dan even op wachten van de Elburger Sportclub. Een kwetsuur aan de enkel, zo lijkt het. Is het dan Ten Haven die daar op de grond lag, maar die dan toch maar weer gaat staan. Want ja, die denkt de rust die komt er zo aan. Dan heb ik alle tijd om dan opgelapt te worden. Waar ik nu dan kijk, komt er een wissel dan bij DSV 61. Arnoud Zwep komt dan in het veld bij de Doornspijkers. En dan mag doelman Laurens Dekker dan die doeltrap gaan nemen. Heeft hij dan gedaan. De linkerkant dan gezocht. Zoekt dan het centrum Daan Visser dan de doelpuntenmaker. De man van de mooie gelijkmaker. Dat moet gezegd buiten dat 16 meter gebied. Zo bouwt DSV rustig op met Van der Braak. Zoekt dan het centrum met Daan Visser. De linkerkant dan gezocht door DSV 61. Nog één keer dan op de helft van de Elburger Sportclub. Waar we inmiddels dan in de tweede minuut van die blessuretijd zitten. Ja, waar DSV 61 lijkt te wachten op het fluitje van de scheidsrechter, maar het nog niet afgelopen is. En dan de doelman nog één keer aan het werk moet van de Elburger Sportclub. Maar dan vindt scheidsrechter Irza Esther het genoeg en fluit dus voor de rust. Goed, de ruststand hier tussen DSV 61 en de Elburger Sportclub 2-2. Ik kom straks bij u terug voor de tweede helft. Tot zo.
2: Dit zijn de hits van de Nedertaler.

0: Johnny Lyon, dat was het origineel. Dit was de uitvoering van Highway. Met natuurlijk, niemand weet. We hebben nog 40 seconden voor de boeg. Daarna is het tijd voor de commercial en de nieuwsbreak van 8 uur. Daarna zijn we op Blue FM en Local FM. Gewoon weer bij je terug met het volgende uur Nedertaler Noord-Veluwe Sport. Gertrude is vandaag jarig, de vrouw van Andreas. Nou, we feliciteren haar natuurlijk. En zijn straks na achter zeker nog even een mooie plaat erbij zoeken voor Gertrude. Ook Thijs is erbij vanuit het Brabantse land. Wijk in Aalburg is present. Margaret vroeg nog even een Duitsalige plaat aan. Ik weet niet of dat gaat lukken allemaal, want we hebben ook voetbalverslag. Tot zo!
1: Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaarijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Weesup. Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door...
3: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
4: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
6: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
4: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
8: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.
9: jarenlange kennis en ervaring met de door ons aangeboden producten voorop staan. Voor zowel de brommobielen, de scooters en de scootmobielen treft u op onze site ons aanbod aan. Wij proberen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid het aanbod up-to-date te houden. Met de brommobielen, scooters en scootmobielen kunt u een keuze maken tussen nieuwe voertuigen en occasions. Antilope Mobility, aan de rondweg 21 in Wezep. 038 376 0077.
10: Dit is jouw regio radio. Nedertaler. Gerrit van der Linden.
11: Local FM.
10: Dit zijn de hits van de Nedertaler.

0: Zo, Groesbeek's artiesten en Groesbeek, dorp vol muziek. Nou, we hebben vanavond ook heel veel muziek natuurlijk. En we hebben ook voetbal, Veluwe Cup. Komende zaterdag, Gerrit-Jan, hebben we de finale.
1: Ja, zaterdag is de finale. Twee wedstrijden. Ben ik eventjes, moet ik nog even kijken?
0: Nou, we kunnen ook eerst even gaan kijken bij Arnold. Want ja. Arnold is ook al een stand-by. Arnold, hoe is het op het harde?
2: Op het harde is het nog altijd 2-2. De scheidsrechter Isa Esther heeft inmiddels al gefloten voor het begin van de tweede helft, waar de 48e minuut loopt. Nu dan een cornerbal van de Elburger Sportclub. Maar die gaat over het doel van het doelman, Laurens Dekker van DSV 61. Ja, en krijgen we net zo'n enerverende tweede helft als de eerste helft. Nou, dan staan ons nog wat te wachten. Want in de eerste helft hebben we maar liefst 4 doelpunten gezien. 2 voor beide ploegen. Er zaten zeker mooie doelpunten bij. Nu dan balbezit Elburger Sportclub. Oh, dat is een mooie beweging daar. Van een van de invallers, Helen, door een voorzet dan. Maar die is te hard, denk ik. Wordt die bal er nog binnengehouden? Ja, dat lukt dan. En dan kan Elburger Sportclub nog een keer die bal voorgeven. Op het 16 meter gebied, op het randje. Oei, oei, oei. Weer een kans voor de Elburger Sportclub. Goeie voorzet. Dan komt die bal net op het 16 meter gebied. En dan is het volgens mij Bovendorp die hem dan naast het doel van Laurens Dekker schuift. De doelman van Doornspijk. En dan neem ik deze bal nog even mee. De cornerbal voor de Elburger Sportclub. Dus dat was de mogelijkheid voor Elburg om dan op voorsprong te komen. Waar het uiteindelijk dus niet gebeurt. Nou, gaan we kijken of dit dan wat op gaat leveren voor de mannen uit Elburg. Bal inmiddels neergelegd. Hoog voor het doel gebracht. Weggekopt door DSV 61. Opnieuw dan een schot. Ja, dit wordt dan geblokt. En dan ziet het er gevaarlijk uit. Maar DSV 61 ruimt dan op. En dan doet DSV helemaal opruimen nu. Dat doet men dan goed. En dan kan misschien men er snel dan uit met Spaan. Maar dat lukt niet. Want dan is de doelman Vin van der Heijden van de Elburger Sportclub op tijd uit zijn doel. Goed, ik kijk naar de klok waar de 49e minuut loopt op Sportpark Schenk. DSV 61, Elburger Sportclub. Tussenstand 2-2.

0: We gaan over naar Sportpark Schenk. Arnold Vries, een strafschop, zei je.
1: Ja, waar Giel Kroneman de strafschop binnenwerkt achter doelman Vin van Rijden. En zo leidt DSV 61 met 3 tegen 2. Goed, 54 minuutjes onderweg op Sportpark Schenk. DSV 61 over de Sportclub 3 tegen 2.
2: Er wordt veel gescoord vanavond.
0: Ja, ja. Ja. En het is ook niet eenzijdig. Het is wel spannend, hè?
2: Ja, maar Doorspeek staat nu op voorsprong. Doorspeek die verloor die eerste wedstrijd. Nou ja, kansloos mogen we zeggen. Ja. 3-0 van Overjas. En nu doen ze weer volop mee.
0: Ja, dat doen ze zeker weer volop mee.
2: Ja. Want ze wisten ook wel die...
0: Zoals jij al zei vorig jaar, toen was het eigenlijk een beetje in de week al een beetje beslist.
2: Ja, maar nu niet.
0: Het wordt nu weer spannender. Vooral een zaterdag. Ik vind dat wel mooi, ja. Ja. En het is een hele mooie voorbereiding natuurlijk op de competitie.
2: Ja.
0: Want je hebt straks nog wat bekerwedstrijden af te wikkelen. En dan begin je met de competitie. En dan weet ik wel, dit mag je niet helemaal meerekenen. Want er zijn natuurlijk ook spelers van de tweede die niet direct bij de selectie zijn. Of in ieder geval jongere spelers. Dus het is niet direct de hele selectie die, of het elftal wat ook meedoet met de competitie. Die trainers zijn natuurlijk een beetje aan het uitproberen met die spelers.
2: Ja, zeker.
0: Maar het is wel een mooie indicatie voor de competitie begint natuurlijk.
2: Ja, en als de bekerwedstrijden weer gaan beginnen straks, dan is het 5 keer wisselen, hè, gewoon.
0: Ja, ja, dan is het, nu kun je maar zo doorwisselen, maar dan is het 5 keer wisselen, ja. Ja, klopt.
2: Dus wat dat betreft, ja, dat is toch wel een beetje, het is toch een voorbereiding voor heel wat ploegen, die beker, maar er staat ook wel weer wat op het spel.
0: Dat ding over, ja, zeker.
2: Je wilt natuurlijk ook doorgaan.
0: Ja.
2: Zometeen, onderweg, met de vlam in de pijp, Henk Wijngaard, is Koos Albers.

0: En we gaan ook deze plaat weer onderbreken, want Arnold is er weer gescoord.
1: Ja, sorry jongens. Ja, het is 4-2. Zo doet DSV heel snel orde op zaken, om het zomaar te zeggen. Want nog geen half minuut later of een minuutje later lag die bal er alweer in. Was het Arnold Swep die dan de bal onder de doelman Vin van der Heijden van de Elburger Sportclub schoot. Ja, en zo lijkt het Elburger Sportclub denk ik wel een verloren wedstrijd te spelen als men dit nog goed kan gaan maken. Maar ja, er zijn rare dingen gebeuren in het voetbal. Maar is DSV 61 weer onderweg richting het doel van de Elburger Sportclub. Nu dan krijgt men wel een beetje gelukkig mee daar. Maar dan is hij veilig in de handen van Vin van der Heijden, de doelman van de Elburger Sportclub. En dan gaan we eens even kijken wat hij dan met die bal gaat doen. Ja, zo zijn in deze wedstrijd volgens mij al de meeste doelpunten gevallen. Want volgens mij hebben we in deze toernooi nog niet zoveel doelpunten gehad als vanavond. Nou, Elburger Sportclub dan misschien. Balletje door het midden gespeeld. Dat is een goede bal in de richting dan van Saham. Maar die zoekt dan de zijkant. Maar dat lukt dan ook nog. En dan is die voorzet niet goed van de Elburger Sportclub, want dan kan DSV 61 opruimen. De sliding dan van de Elburger Sportclub, dat loopt dan gelukkig goed af. Houdt men wel het balbezit, ook via die rechter kant is het dan opnieuw Saan van de Elburger Sportclub. Speelt dan die bal door de midden, maar dat lukt dan niet, want dan is hij veilig voor de doelman van de DSV 61, Laurens Dekker. Die peert die bal dan richting de voorwaartsen in de richting van Karzijn. Nou, die gaat maar eens lopen met die bal. Heeft dan alle ruimte daar aan die rechterkant. Zoekt hij het centrum, dat doet hij goed, maar dan is de aanname niet goed van Hulter, want dan verspeelt hij die bal aan Elburger Sportclub. Elburger Sportclub dan via de linkerkant, maar dit is ook meteen de bal weer kwijt. Goed, ik kijk naar de klok waar de 59ste minuut loopt op Sportpark Schenk. DSV 61, het zit op rozen tegen de Elburger Sportclub. Tussenstand 4-2.

0: Als het over piratenkneiders ze hebben, deze was er wel een. Maggie en May en España Olé. Het is 8:55 op Blue FM en Loco FM. En we zijn er op beide zenders nog tot 9 uur. En op Loco FM zijn we tot vanavond 12 uur te beluisteren met Nedertaler met de hits in rood, wit en blauw. Gerrit-Jan Mulder zit nog steeds. Is het nu Gerrit-Jan of Gert-Jan? Want ik hoor mensen daar toch een beetje. En nu ga ik je gewoon zelf vragen. Want de een die zegt Gert-Jan. En ik zeg altijd. Mijn gewoonte is om Gerrit-Jan te zeggen.
1: Ja, ik heb eigenlijk drie namen.
0: Oh, heb je drie namen? Ja, die andere ken ik ook wel.
1: Mijn doopnaam is Gerrit-Jan.
0: Ja.
1: Ze noemen me allemaal Gert-Jan.
0: Ja.
1: En ze noemen me ook wel Muppie.
0: Muppie. Gert-Jan Muppie.
1: Gert-Jan Muppie.
0: Ja, ja.
1: En dat kwam eigenlijk van heel vroeger dat we een bakkerszaak hadden thuis. En een koekje was een Muppie.
0: Oké.
1: Okay, ja. Ze hebben allemaal gedacht dat ik een grapje vertelde. Of een bakje vertelde. En dan was het Muppie. Maar nee, dat komt bij een koekie vandaan.
0: Bij een koekie.
1: Van een Muppie.
0: Een klein Muppie.
1: Nou, en dat is helemaal niet erg, want ik hoor het nog regelmatig, want mijn kleinzoon die zei nog opa Muppie. Dus
0: okay.
1: Zo erg is het niet.
0: Nee, laten
1: we gewoon bij Gert-Jan houden. Dus dat is net zo makkelijk.
0: Ja, zo Arnold van Riesen heeft ook een bijnaam dan.
1: Annie.
0: Annie.
1: Annie. Nou, een bijnaam, ja, Annie.
0: Dat zou kunnen, ik weet het niet.
1: Ja, en er zijn er meer, ja.
0: Ja.
1: Hé, hey, we hadden het zo over het voetbal, Gerrit, hè? Jij bent er goed in tellen. Maar Ovias won die wedstrijd met DSV heel even in vogelvlucht. Die won die wedstrijd in zaterdag tegen DSV met 3-0. Dus dat zijn drie punten voor Ovias. Plus maar dan gaat dat penalty schieten gaan doen nog mee, hè? Maar kortom, we kunnen alles wel uitgezoeken, Gerrit. Maar het blijft spannend natuurlijk.
0: Ja, omdat geen enkele ploeg twee keer wint, blijft het spannend.
1: Daarom.
0: En daarom kan iedereen nog de Veluwe Cup winnen.
1: Zelfs Ellenburg, als die hem vandaag... Die kan hem in principe nog winnen.
0: Ja,
1: maar die moeten zaterdag tegen Ovias, als Ovias hem vergist.
0: Ja.
1: En Elburg die pakt drie punten. Ze hebben gelijk gespeeld tegen Rade.
0: Ja.
1: Zaterdag was dat, hè? Ja. Ja. Wie was dat, Elburg? Ja, ESC het Harde zaterdag om 2:30. Die speelde 2-2.
0: Ja.
1: Dus het kan nog heel gek lopen.
0: Ja, ik kan alle kanten op. Ja,
1: dat is mooi met deze. Vorig jaar was het eigenlijk al, ja, eigenlijk voor de zaterdag nou beslist.
0: Ja. Maar nu dit jaar is het toch anders, omdat geen een van de ploegen dus twee keer wint.
1: Nee.
0: Dat blijft het spannend, gelukkig.
1: Ja.
0: Ja, dus en Beert Elsman toernooi kent ook de finale dag komende.
1: Ja,
0: die gaan alle drie wedstrijden tegelijk voetballen of doen ze dat niet?
1: Ja, die voetballen op twee, drie velden. Ja,
0: drie velden. Alle wedstrijden. Ja.
1: Nu vroegen me eigenlijk een beetje af, maar hoe hebben ze dat gisteravond gedaan dan?
0: Nou, gisteravond hebben ze toch niet de wedstrijden tegelijk laten spelen volgens mij. Nee, want toen was er na 9:00 nog een wedstrijd bezig, toch? Ja.
1: Heb ik dat goed? Ik zal het even nakijken.
0: Nou, we gaan het even nakijken.
1: Kan zo zijn.
0: We gaan even een biertje drinken. Het Bruine Café. Ja,

0: Ja, Gerrit-Jan, hij belde even, die andere Gerrit-Jan.
1: Gerrit-Jan Veldtoen, ja, dat gaat over het Berend Elzeman toernooi.
0: Al de drie wedstrijden gisteravond tegelijk gespeeld.
1: Ja, op drie velden, een verlichting, hè.
0: Ja, dus, goed voor elkaar.
1: Ja, zeker goed voor elkaar. Deugde. Ja, maar hij zei ook, ASV Dronten, die maakte de grootste kans.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En dan pakten ze voor de vijfde keer?
0: Nee, voor de derde keer.
1: Derde keer.
0: Derde
1: en dan,
0: keer
1: en dan mag de grote cup mee naar huis, geloof
0: ja,
1: ik.
0: Ja, die mogen ja. ze dan houden. Dus dan ben je hem drie keer... We gaan eens even kijken op het harde bij op Sportpark Schenk. Want daar zit onze grote vriend Arnold.
2: Ja, 20 minuutjes nog hier op Sportpark Schenk. Zo moet ik het zeggen. 4-2 nog altijd voor de ploeg uit Doornspijk. DSV 61. En dan gaan we eens kijken of Elburg dan nog wat kan in deze wedstrijd. Grote kansen heeft het eigenlijk nog niet gehad in die tweede helft. Ja, die ene die net naast de paal werd geschoten bij DSV 61. Nog wel een goede kopkans kreeg, maar die ging over het doel van de doelman van DSV 61, Laurens Dekker. Ja, en nu heeft dan het balbezit aan de rechterkant. Maar die wordt dan aangespeeld in buitenspelpositie. Dus dan mag Elburger de sportclub dan die vrije trap gaan nemen. Waar ik kijk, want ik zit vlak bij de dugout. Waar ook een aantal wissels klaarstaan bij de Elburger sportclub. Dus men gaat nog een paar keer wisselen. Gaat dat nu gebeuren? Nee, nog niet. Want de bal is heel snel in het spel gebracht door Elburgse hand. Dan die draait zich daar goed vrij. Goed twee man het bos ingestuurd. En dan loopt hij maar eens een paar meter met die bal. En dan een goede paas aan de rechterkant van het veld op Saham. Is dat volgens mij zelf die dan doorloopt. En dan een goede voorzet. Laag voor. Nee, die wordt dan weggehaald door DSV 61. Buiten het 16 meter gebied dan. Schotje waar Laurens Dekker nog alle problemen mee heeft. En al weggekopt door... Even kijken, is het dan Van Loo die dan de bal over de achterlijn kopt. En dan krijgt de Elburger Sportclub een cornerbal. Dan laat ik deze dan nog maar even meenemen. Een aantal wissels dan bij de Elburger Sportclub. Dan gaan we eens even kijken. Onder andere de man met zijn nummer 14. Propitius komt dan in het veld. Ook de man met zijn nummer 10 dan opnieuw binnen de lijnen. Van Dijk, die wordt dan nog een keer het veld ingestuurd. Die speelde de eerste helft ook al. Ja, zo wisselen beide ploegen eigenlijk veelvuldig door natuurlijk in deze Veluwe Cup. Want voordat de competitie begint zijn er natuurlijk mooie wedstrijden. Nou, cornerballen van de Elburger Sportclub hoog voorgebracht. Achterin dan komt die bal. Ja, die rolt dan eigenlijk aan iedereen voorbij. En dan krult die bal eigenlijk buiten het 16 meter gebied. En dan kan DSV 61 overnemen. Maar dat is geen goede aanname van... Even kijken, Kazijn. En dan mag Elburg Sportclub in gaan gooien. Heeft dat heel snel gedaan in de richting van Westerhuis. Die zoekt dan de linkerkant op. Dat doet hij dan goed op een van de invallers. Nou, die dribbelt maar eens op de helft van DSV 61. Maar dan kan Elburg Sportclub niet vooruit. En dan is de paasje ook eigenlijk veel te zacht. Ja, dan moet men eigenlijk hoog opruimen. Dat gebeurt dan ook. Maar dan levert men eigenlijk de bal zo weer in aan DSV 61. Kan DSV 61 dan gaan bouwen met Van Loo. Die zoekt dan gelijk maar weer de voorwaartsen. Maar dat strandt dan in die. En dan ramt Elburger Sportclub die bal naar voren. En dan gaat die bal over de zijlijn. Goed, ik kijk naar de klok waar de 74ste minuut loopt op Sportpark Schenk. DSV 61, Elburger Sportclub. DSV nog altijd op rozen. De tussenstand 4-2.

0: Ja, we gaan weer de plaat eventjes onderbreken. We gaan naar het sportpark Schenk. Arnold Vries en Arnold.
1: Ja, de wedstrijd is hier wel gespeeld. 5-2. Het is dat het woensdagavond is. Maar anders zou je zeggen een woensdagavondschot of een zondagschot. We mogen wel zeggen van Levi Wieberdink. Buiten dat 16 meter gebied krult hij hem over de doelman van Vint van der Heijden. Schitterend binnengeschoten door... DSV 61 jaar, zoals gezegd, is de wedstrijd hier wel gespeeld. Goed, 77 minuten op de klok. De tussenstand DSV 61, Albergen Sportclub 5-2.

0: Dick van Altena, de speelman. Jaren terug was hier ook te gast in mijn programma op de keer op mijn middag. Maar het was wel indrukwekkend wat hij allemaal te vertellen had destijds.
1: Hij heeft heel wat te vertellen ten eerste. En ten tweede is een hele goede singer-songwriter, liedjeschrijver. Ja. Eén keer per jaar had het dus nog wel leuk om aan te halen. Dan heeft hij nog een programma, tenminste een show, dat heet Picnic.
0: We gaan naar Arnold.
1: We gaan eerst naar Arnold. Arnold.
2: Ja, waar de 82e minuut loopt en de wedstrijd wel gespeeld lijkt hier op Sportpark Schenk tussen de DSV 61 en de Elburger Sportclub. 5-2, ook een aantal wissels doorgevoerd, maar de namen zal ik de luisteraars besparen, want ja, er wordt zoveel gewisseld. Balbezit nu dan voor DSV 61. Het begint langzaam wat donker te worden hier op Sportpark Schenk. Ja, er staan geen lichten op het hoofdveld, dus dan wordt het een beetje lastig natuurlijk, maar qua tijd moet het allemaal net kunnen, want met nog een kleine 10 minuten, dus zo'n beetje 8 minuten, en dan zal er misschien nog wel wat blessure tijd bij komen. Dan balbezit dan voor de Elburger Sportclub, teruggespeeld richting de doelman van de Elburger Sportclub, Vin van der Heijden. Die zoekt dan maar de diepte aan de linkerkant van het veld. Ja, kan Elburger Sportclub dan nog wat terug doen om in deze wedstrijd, ja, te komen? Zal het niet meer, want het moet nog 3 doelpunten goed maken. Dat gaat men denk ik niet meer doen vanavond. Of ja, men moet heel snel wat verzinnen. Balbezit dan voor Elburger Sportclub. Is het dan Duin die dan het centrum waar ze in speelt. En dan de diepte wordt dan gezocht door Elburger Sportclub. Tikt men dan de bal terug naar Bonen. Die zoekt dan weer het centrum op. En dan gaat men naar de rechterkant van het veld. Is het dan Propitius die dan het balbezit heeft voor Elburger Sportclub, maar meteen kan DSV dan weer overnemen. Doet men dat dan goed? En dan heeft men misschien wat ruimte aan de linkerkant van het veld. Nu dan op de helft van DSV 61. Balletje weer teruggespeeld. En dan zal men toch over de andere kant moeten zoeken. Dat gebeurt ook. En dan is het even kijken. Weer de Elburger Sportclub dan volgens mij, even kijken, nummer 5, dat is dan Duin. Maar die krijgt dan de bal niet richting de voorwaarts. Die kiest dan weer voor de terugweg. En dan een hele slechte bal gespeeld door Westerhuis. Want die zoekt dan de diepte, maar dan gaat die bal over de zijlijn. En dan mag DSV 61 ingaan gooien. En gaat dat dan doen met Holstegen op de eigen helft. En dan gaan we maar eens even kijken waar die dan die bal heen gaat spelen. Nog een keer richting de voorwaarts. Of moet hij terug? Hij loopt en pakt nog een paar pasjes mee. Zoekt dan de voorwaarts. Maar dan staat hij tussen twee man vast. Dat is dan Wieberdink, de man van de schitterende 5-2. Die krijgt dan een vrije trap. Goed, we hebben hier nog 5 minuutjes te spelen. Ik kom straks nog bij u terug voor de slotfase. Spannend is het al lang niet meer, maar een enerverende wedstrijd, dat hebben we wel gezien. De tussenstand tussen DSV 61 en Elburger Sportclub. 5-2.
0: Goed, komende zaterdag ook de finale dag van het Berend Elzeman toernooi. 3 wedstrijden beginnen daar om 2:00. VCO gaat het opnemen tegen SVI. ASV Dronten tegen Epe. En tenslotte Gord Kampen tegen WVF. En we hebben net zojuist al gekeken naar de stand. Dronten die staat 4 bovenaan.
1: Ja, is haast niet meer in te halen.
0: Nee. En ik denk ook wel dat ze gaan winnen van Epe.
1: Dacht ik. Ja denk het wel. Ja. Die, weet je, die klassen liggen ook heel ver uit elkaar. Hè?
0: Ja.
1: Vierde klasse, eerste klasse liggen heel ver uit elkaar.
0: Ja.
1: Even terugkomen, Gerrit, op die muziek van Dick van Altena die je net draaide.
0: Ja.
1: En dit is nog wel leuk om te vertellen. Toen Meesje Dunje gestopt is, is hij begonnen met een programma, dat was Nederlandstalig. Ging
0: ja,
1: dus
0: klopt.
1: Nederlandstalige liedjes schrijven.
0: Ja.
1: En dan heeft hij 1 keer per jaar, dan word ik ook altijd uitgenodigd. Tenminste, ik moet me wel steeds weer aanmelden. En dat is in Oosterhout, dat is zijn geboorteplaats.
0: Okay.
1: Daarbij is een klein kasteeltje, een groot grasveld. En dan heeft hij daar een picknick. En dat is maar zo voor een 40, 50, 60 gasten. En dan speelt hij samen vaak met Marcel Smulders van Savannah. En Wilma, de vrouw van Marcel. En dan met z'n drieën, daar kun je daar naartoe. Dat is altijd een hele gezellige middag.
0: Ja.
1: Vorig jaar zag ik hem overigens nog, maak je altijd nog een tournee door Nederland, dat doet hij elk jaar. Ook met Marcel Smulders en Wilma Smulders.
0: Okay.
1: En de resterende band. Ja, goede singer-songwriter.
0: Ja, daar kunnen we trots op wezen. En al die mooie hits die hij ook geschreven heeft voor
1: de artiesten. Heel veel. Ja,
0: ook echt een singer-songwriter.
1: Ook andere voor Corrie Konings heeft een hit geschreven, geloof ik. Henk Wijngaard heeft die muziek voor geschreven.
0: Ja.

0: Ja, we onderbreken de praat nog helemaal. We gaan weer naar Arnold Friesen vanaf Sportpark Schenk. Arnold.
1: Ja, Elburg Sportclub krijgt vanavond een pakje op de broek, mogen we wel zeggen. Want het is 6-2 geworden, maar dat die mooi is, dat is het zeker. Een vrije trap van Ron Hofmeijer buiten de 16. Kegelteam achter doelman Vin van Rijder, doelman van de Elburger Sportclub. Waar inmiddels dan de 88ste minuut loopt, zal ik hem dan maar volpraten, die slotfase nog. Want ik denk niet dat de scheidsrechter, even kijken, zijn Esther er dan nog veel bij zal trekken. Want dat het gespeeld is, dat lijkt me duidelijk. Ik denk wel dat ze bij de 90 af zal afsluiten. De Elburg Sportclub dan het balbezit dan nog heeft in het centrum daar. En dan, het terugspeelbal daar loopt dan eigenlijk gelukkig goed af. Want daar moest even kijken. Is het... Propitius moest daar nog alle zeilen bij zetten om in ieder geval die bal nog bij zijn doelman te krijgen, bij Van der Heijden. Die heeft dan opnieuw het balbezit in het centrum dan aangespeeld. En zo wordt de Elburg Sportclub onder druk gezet door DSV 61. Ja, is het eigenlijk de tweede helft niet meer uit geweest, om het zomaar te zeggen. Nu dan wel, misschien over de linkerkant probeert Elburg Sportclub het dan maar eens. En dan gaat men dan naar binnen toe met de bal. Dat is een goede solo. Dan zie je een aantal mannetjes daar voorbij. Zoekt men dan Duin aan de rechterkant van het veld naar binnen dan met zijn linker. Balletje komt ook wel tot een schot, maar die gaat naast het doel van, even kijken, Patrick Eibertsen, die dan in het die het doel nu dan verdedigt. Die is er dus ingekomen voor Laurens Dekker. Dat normaal de eerste doelman is van DSV 61. Nemen we deze cornerbal dan nog even mee voor de Elburger Sportclub. Voor wat het dan nog waard is. Waar inmiddels dan de 90ste minuut loopt. En hoeveel komt er dan nog bij in deze wedstrijd? Ja, Elburger Sportclub doet het ook met die corner rustig aan. Die wil ook wel dat het denk ik afgelopen is vanavond. Nou, dat posteert men nog. Men één keer nog voor dat doel dan van Eibertsen. Hoog dan voorgebracht. Weggekopt door DSW 61, ook een balbezit. Ja, dat houdt de Elburger Sportclub dan aan de linkerkant van het veld. Misschien nu dan een mogelijkheid. De schot dan nog van Duin. Schitterend schot, maar die wordt dan nog uit het doel geranseld. Ja, groot is die niet, Patrick Eibertsen. Maar hij ranselt die bal uit het doel. Krijgt ook de nodige handjes van de spelers van DSW 61. Want dat het schot goed was, dat was duidelijk. Maar hij is niet zo heel groot. Maar hij rammelt die bal uit het doel. En zo krijgt hij... De Elburger Sportclub dan nog een cornerbal. Nou, dan mag het allemaal nog wel inmiddels dan in de eerste minuut van die blessuretijd zitten. Nou, baltje dan neergelegd dan in die halve cirkel door de Elburger Sportclub. Hoog erin gebracht, weggekopt dan door DSV 61. Had Elburg wel het balbezit met Duin. Nou, nog een keer met zijn linker dan. Nu schiet hij. Maar dan wordt die bal goed geblokt door DSV 61. Even kijken dan wat DSV dan met die bal gaat doen. Richting de voorwaarts. Nog een keer Ron Hofmeijer dan. De doelman is ver uit zijn doel. Vin van Rijden. Dan heeft hij de bal niet. En dan wordt hij gelukkig te hulp geschoten door zijn verdediger. En dan met scheidsrechter Esther dat er nog een vrije trap genomen mag worden. Door voor DSV 61 op de overtredingen van Ron Hofmeijer. Dan had hij geluk, de doelman van de Elburger Sportclub, dat hij daar te hulp werd geschoten. Nou, dan krijgt de DSV 61 dan nog die vrije trap. Kijken of dit dan nog wat op gaat leveren. Vin van der Heijden. Hij zet een tweemans muurtje neer daar op dat 16 meter gebied. Om in ieder geval de schade zo min mogelijk te houden. Want dat het een forse uitslag nu al is, dat is wel duidelijk. Kan DSV 61 dan nog in die slotfase nog een doelpunt maken. Ook voorgebracht. Wel verlengd, maar niet goed verlengd. En dan wordt hij tot de doeltrap verwerkt. En met dat ik het zeg, fluit scheidsrechter Esther, eerste Esther, voor het eind van de wedstrijd. Goed, DSV 61 wint met 6-2 van de Elburger Sportclub. Goed, zaterdag 22 augustus speelt om 1:30 SV het Harde tegen DSV 61 en om 2:30 OBIOS tegen Elburger Sportclub.
0: Arnold, worden er geen strafschotten genomen?
1: Volgens mij niet, niet dat ik weet.
0: Want het is, ik zei net tegen Gerrit, ze kunnen ook haast niet meer voetballen, want het is hartstikke donker. Ja. Maar normaal wordt het toch strafschop, of is dat enkel voor een zaterdag?
1: Ik denk alleen voor de zaterdag, want het is nu 6-2 voor DSV.
0: Ja, gisteren werden ze geloof ik ook niet genomen.
1: Nu naar de scheidsrechter lopen en worden bedankt voor bewezen diensten vanavond. Goed, dan ga ik hier denk ik maar afsluitend vanaf Sportpark Schenk. Gert-Jan en Gerrit, bedankt dat ik in de uitzending mocht om deze wedstrijd tot een verslag te brengen. En dan, dan hoort u mij bij de volgende wedstrijd. Heren, bedankt en tot de volgende keer. En succes verder met het programma.
2: Ja, bedankt Arnold. Ja, Arnold Varisse, volgens mij worden de welstrafschoppen nog genomen. Want gisteravond zijn ze ook genomen. En ja, die worden gewoon wel naar alle wedstrijden. Maar het is waarschijnlijk ook de scheidsrechter niet helemaal duidelijk, lijkt het. Of ze nu wel of niet genomen moeten worden. Maar volgens mij, hij kan zich zo nog weer gaan melden. Of is hij al gemeld? Ben je er nog, Arnold?
1: Ja, ja. Inderdaad, ik zie dat er penalties genomen moeten worden.
2: Kijk.
1: Aan de rechterkant van het veld. Moet ik ze dan nog even voor jullie meenemen?
2: Ja, neem maar mee. We hebben nog 5 minuten tot aan het nieuws. Dat moet lukken.
1: Nou, dat ga ik hopen. Als men dan een beetje opschiet. Ja, en anders dan gooien we het maar gewoon uit. En als het einde is, dan maar dan nemen we in ieder geval die strafschoppen mee. En dat gaan we nog even kijken wie er dan mag gaan beginnen. Even kijken. Dan schrijf ik even voor mij dat het makkelijk is om dan in ieder geval... die penalties dat men dan gaat nemen. Dan gaan we eens even kijken wie dan de eerste strafschop gaat nemen. Pak even het papiertje er dan maar weer bij. Want die had ik al zo'n beetje opgeruimd. Ik zie dat als eerste dan de doelmannen in ieder geval naar het doel lopen. Dus ze worden aan de rechterkant genomen, die penalties. En dan gaan we eens even kijken wie er, zoals gezegd, mogen beginnen bij Elburg Sportclub. Staan ze al daar in de middencirkel van TSV. Verzamelen ze zich ook in die middencirkel. En dan gaan we eens even kijken wie dan de eerste strafschop gaat nemen. Waar scheidsrechter Esther nog even wat uitleg geeft. Is het Elburg Sportclub die dan de eerste strafschop gaat nemen? Ja, ik kan die nummers heel slecht zien. Want er is ook al gezegd, natuurlijk ook al is er al wat commentaar opgegeven op het bestuur van de Elburg Sportclub dat die nummers zo slecht te zien waren. Maar ik ga even kijken als ik het zo goed mogelijk kan zien wie dat dan is. Dan lijkt het op nummer 6. Zou het dan even zijn hand zijn voor de Elburg Sportclub die dan de eerste strafschop gaat nemen. Ook de doelmannen moet ik zeggen, krijgen nog wat instructies van de scheidsrechter. Dat men dan goed gaat staan. Dan gaat Elburg Sportclub gaat dan de eerste strafschop nemen. Nou, dan gaan we maar kijken of deze dan raak gaat. Is het dan doelman Elbertsen van DSV of dan Sahan van de Elburg Sportclub? En Elburg Sportclub schiet het eerste penalty binnen. Dus het staat met 1-0 voor. En nu gaat DSV dan de strafschop nemen. Is het dan de nummer 9, Ron Hofmeijer, met die prachtige goal. Die vrije trap die geweldig in de kruising schoot. Hij gaat nu richting het strafschopgebied om zijn strafschop te nemen ten opzichte van de doelman van de Elburg Sportclub. Finn van der Heijden, is hij dan ook nu trefzeker vanaf 11 meter? Of is het dan de doelman van de Elburg Sportclub, Finn van der Heijden? Dat gaan we zien als scheidsrechter Esther op het fluitje blaast. Hofmeijer of van der Heijden? Het is Hofmeijer die raak schiet, dus is het 1 tegen 1. Gaan we eens even kijken wie dan nu van de Elburg Sportclub dan richting het strafschopgebied loopt. Richting de doelman van DSV 61. Hij viel in, Patrick Ebbertsen. Dus een goede redding had hij nog in huis. In die slotfase is het volgens mij de man met nummer 18 van de Elburg Sportclub. Even kijken, is het dan Daan van Ommeren die dan het penalty gaat nemen voor de Elburg Sportclub. Gaat hij het dan doen? Of is het dan de doelman Patrick Elbertsen die dan... Hij schiet ook raak. Weer in dezelfde hoek. 3 maal in dezelfde hoek geschoten. Dus nog geen enkele strafschop gemist. Gaan we eens even kijken wie nu dan de penalty van DSV 61 gaat nemen. Jon Bos gaat richting het doel. Richting doelman Vin van der Heijden. Is hij dan ook trefzeker? Of is het dan doelman Vin van der Heijden die dan met strafschoppen weten te stoppen? Dat gaan we zo afwachten. De pasjes naar achteren. En dan gaan we eens even kijken of hij doel treft of het de doelman is. Het is de doelman, Vin van der Heijden. Hij ranselt die bal uit het doel. Dus zo mist DSV 61. En dan gaan we eens even kijken. Is het dan de aanvoerder van de Elburg Sportclub, Jannik Westerhuis, die dan de strafschop gaat nemen? Hij moet helemaal de bal daar bij de cornervlag vandaan halen, want daar is die bal heen geschoten. En nou, dan wachten we even af, want voordat hij die bal heeft, ja, hij doet ook met armgebaren, ja, van moet ik daar dan helemaal naartoe lopen? Zou men het er dan om doen? Zou dat dan om uit zijn concentratie te halen of niet? Maar goed, dat gaan we afwachten. Hij heeft in ieder geval alle tijd om na te denken, om in ieder geval een hoekje uit te kiezen. Welke hoek zal ik dan gaan nemen? En dan sloft hij op zijn slofjes naar dat 16 meter gebied. En dan duurt het alleen maar langer. Voordat die strafschop dan genomen gaat worden, treft hij dan doel Jannik Westerhuis of is het dan doelman Patrick Elbertsen? Volgens mij is het Elbertsen, de doelman van DSV. Nou, Westerhuis heeft dan de bal neergelegd. Of is het dan doelman Elbertsen of Westerhuis? Elbertsen of Westerhuis? Westerhuis, hij schiet raak voor de Elburger Sportclub. Zo is het 3-2. DSV 61 dan. Even kijken, de man met nummer 5. Is het dan Wilbert van Loo? Die dan de strafschop gaat nemen voor DSV 61. Ja, die goochelt daar wat met die bal. En is het Vint van der Heijden. Die dan op de doellijn is gaan staan. Treft hij dan doel? Even kijken. De man van DSV 61 van Loo. Of is het dan Vin van der Heijden, de doelman van de Elburger Sportclub? Nee hoor, hij is trefzeker. En zo staat het 3-2 en dan kan Elburger Sportclub. Het is afgelopen. Ja. Het is afgelopen. Ja, 1-2, je hebt gelijk. Elburger Sportclub wint de penalty serie. Ik was helemaal nog niet zo ver. Maar Elburger Sportclub wint de penalty serie van DSV 61. En de eindstand is voor DSV 61 6-2.
3: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
2: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
5: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
2: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 105.5. Dit is Lou FM. De top 40, maar dan 50 jaar geleden. U hoort het bij Tijdloos. U hoort het bij Lou FM.

Ja, welkom terug bij Tijdloos en beginnen met de tijdloze 40, de top 40 van 15 augustus 1976. En we gaan gelijk kijken naar wie bij de eerste nieuwe binnenkomen. En die vinden we op nummer 37 van Nederlandse bodem. Vader Abraham, als je wilt weten wie ik ben.

Ja, nieuw nummer 37. Vader Abraham, als je wilt weten wie ik ben. Ja. We gaan naar nummer 32. De nieuwe sound van de Bee Gees. You Should Be Dancing.

Ja, de nieuwe sound van The Bee Gees, Disco, You Should Be Dancing. Afkomstig van, ja, van een nieuw album wat ze uit Children of the World, wat ze in 1976 uitgebracht hebben. Maar in ieder geval, You Should Be Dancing nieuw op nummer 32. We gaan naar nummer 31, wederom een nieuwe binnenkomer, maar wel uit Nederlands bodem. Long Delaney and the Shakers met All Right.

Alright, Making Love in the Middle of the Night. Geschreven door de liedzanger van de band Annie Travis. Long Talony and the Shakers. Ja, nieuw op nummer 31. We gaan naar nummer 28. Ja, de debuutsingle in de Nederlandse top 40 van Billy Joel. James.

James van Billy Joel, nieuw op nummer 28. We gaan naar nummer 26, want we hebben wederom een nieuwe binnenkomer. Ja, het is een hele oude plaat. The Fifth of Beethoven, Walter Murphy and his Big Apple Band.

Ja, A Fifth of Beethoven. Walter Murphy en his Big Apple Band. Zou dat tot New York komen? Ik weet het niet, maar in ieder geval nieuw op nummer 26. We gaan naar nummer 23. Wederom een nieuw binnenkomende. Laat hem schrijven van vorige week. A Little Bit More. Hier is Dr. Hulk.

A Little Bit More van Dr. Hook. Nieuw op nummer 23. We gaan naar nummer 22. Stijgen van 31 naar 22. Sunny met La Belle France.

La Belle France van Johnny. Ja, stijgend in de tweede week van 31 naar nummer 22. En we blijven, ja, want hij komt uit Engeland. We blijven gewoon in Engeland, want in de tweede week stijgend van 35 naar nummer 20. Queen met hun nieuwe single You're My Best Friend.

Ja, geschreven door de basgitarist van de band, John Deegan. Dit was Queen met You're My Best Friend. In de tweede week van 35 naar nummer 20. En we gaan naar nummer 17. In de tweede week stijgen van 20 naar nummer 17. Waar heb ik hem staan? Oh ja, ik had hem hier staan. Brian Ferry met Let's Stick Together.

0: Ja, afkomstig van het gelijknamige album Let's Stick Together. Dit was Brian Ferry in de tweede week van 20 naar nummer 17. En van 17 gaan we gewoon naar nummer 16. Wie vinden we daar? Mike Vincent met O Valeria.
1: Man, wat ik donder. Mijn auto gejat en daar stond ik dan in een klein Spaans dorpje en wist niet waar ik heen moest. Plotseling kwam er een knap Spaans grietje naar me toe en zei:
2: Ik ben Valeria. Jij hebt tijd voor mij?
1: Nou, ik had ineens tijd zat.

0: Ja.
1: Olé. Olé. 7 bladen winst dus voor Mike Vincent van 23 naar nummer 16 met O Valeria. En 15 bladen winst voor de band afkomstig uit Apeldoorn. We hebben het over Air Bubble met Racing Car.

0: Raging Car van Air Bubble in de tweede week van 30 naar nummer 15. En André Grote was een van de leden van Air Bubble. Ja, er waren drie broers van de Groot die speelden in Air Bubble. Maar André Grote, die is in 2019 is hij overleden. En ja, we gaan allemaal een keer. Maar André, ja, die is overleden en hij is begraven, maar er was geen familie, waren geen vrienden bij. Alleen de begrafenisondernemer was er vast erbij. En verder was er niemand bij. Misschien wel op verzoek van André zelf. Ik weet het niet, maar in ieder geval. Ik vond het wel een beetje vreemd toen de tijd. Ja. We gaan naar nummer 9.
1: De klapper van de week.
0: De hoogste nieuwe binnenkomer deze week. Ja, opvolger van hun grote hit Fernando. Is dit ABBA met hun nieuwe hit? Of ja, hey, Dancing Queen.

ABBA met Dancing Queen. De hoogste nieuw binnenkomen deze week op nummer 9. En ja, die plaat die is al veel eerder uitgebracht. Tenminste, over uitgebracht. Gezongen, laat ik zo stellen. Want aan de vooravond van een Zweeds koninklijke bruiloft. Ja, weet wel, dus de avond van tevoren hebben ze ook al feest. En daar heeft ABBA opgetreden. En daar hebben ze voor het eerst Dancing Queen live gezongen. En die 2 maanden later haalt het dus de Nederlandse top 40. Wat heet de hoogste nieuw binnenkomen deze week op nummer 9. Dancing Queen van ABBA. We gaan naar nummer 7 in de lijst. Ook een oude ademschijf. De George Baker Selection met Wild Bird van 14 naar nummer 7.

Ja, wederom weer een grote hit voor de George Baker Selection Wild Birds. Van 14 naar nummer 7. En van 7 naar nummer 5. Don't go breaking my heart. Hier zijn Elton John en Kiki Dee.

0: Don't go breaking my heart van Kiki, Elton John en Kiki D. Overgeprogrammeerde van vanavond is de Weekend Express met Fred Schaftenaar en Ron Piest. En dat is van 8 tot en met 10 uur vanavond. En op nummer 3, gezakt van 2 naar nummer 3, Standing on the Inside van Full House. En van 1 naar 2, Nice and Slow van Jesse Green. Dat betekent, we hebben een nieuwe nummer 1 in de lijst. En dat is Kiss and Say Goodbye van de Manhattans in de vierde week. Van 3 naar nummer 1. Wat mij betreft, ik ben er gewoon volgende week vrijdag weer. Ja, morgen, maandag wordt het weer gewoon werken. Ja, ja. Maar ja, vooruit. Volgende week zaterdag of vrijdag van 5 tot 8 met Tijdloos. De Manhattans.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back.
2: De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
1: Just like this, let's just kiss and say goodbye.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
1: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: can't take this anymore.
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency!

0: say live and let die.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoffwedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschaps